0: helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: uit de regio.
1: René Vissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Toen al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

when he loses his mind and can't help but cry, he'll

0: nieuws uit de regio.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Toen al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïense Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Toen al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Toen al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervat het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is iemand neergestoken op de Lijnbaan. Kort daarvoor was er ook al een vechtpartij met meerdere personen. Volgens de politie is het neergestoken slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder op de avond was er ook een steekpartij op de linker Rotterkade. Dat slachtoffer is buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In beide gevallen is nog niemand opgepakt. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. De overeenkomst wordt volgens Sharif vrijdag ondertekend in Zwitserland. En spreekt van een vredesakkoord dat ook de oorlog in Libanon betreft. Zowel Iran als de VS bevestigen dat er een overeenkomst is, maar delen weinig details. President Trump kondigt direct aan dat de blokkade van de straat van Hormuz wordt beëindigd. De Iraanse staatsmedia melden dat de VS werd gedwongen om het akkoord te sluiten. In de Zwitserse stad Genève is een betoging tegen een G7-top uitgelopen op rellen. Enkele honderden demonstranten richtten vernielingen aan en gooiden flessen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas. Zo'n 20.000 mensen liepen gistermiddag mee in een protestmars tegen de top die de G7-landen de komende 3 dagen houden in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. De mars liep uit de hand toen een klein deel van de betogers zich misdroeg. Ze vielen een VN-kantoor aan en belaagden de politie. Aan de mars deden zo'n 60 organisaties mee, van pro-Palestijnse activisten tot anticapitalisten en milieuactivisten. Het Nederlands elftal is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong door doelpunten van Virgil van Dijk en Rotterdammer Crescencio Summerville. De gelijkmaker viel een paar minuten voor tijd. Bij Japan starten veiligheidsspelers Ueda en Watanabe in de basis. Eerder op de avond ging Curaçao met 7-1 onderuit tegen Duitsland. Ivoorkust won met de 1-0 van Ecuador. En Zweden was te sterk voor Tunesië. De Tunesische goal was daar van Rotterdammer Omar Rekik. Oranje speelt komende zaterdag opnieuw, dan is Zweden de tegenstander. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een drupje motregen. In de middag meer zon, het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knopen de Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland.

0: Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
1: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
0: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 3 kilometer file bij Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Knoopend Hoflied 5 minuten vertraging. Vanaf Rijswijk 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is iemand neergestoken op de Lijnbaan. Kort daarvoor was er ook al een vechtpartij met meerdere personen. Volgens de politie is het neergestoken slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder op de avond was er ook een steekpartij op de linker Rotterkade. Dat slachtoffer is buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In beide gevallen is nog niemand opgepakt. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. De overeenkomst wordt volgens Sharif vrijdag ondertekend in Zwitserland. En spreekt van een vredesakkoord dat ook de oorlog in Libanon betreft. Zowel Iran als de VS bevestigen dat er een overeenkomst is, maar delen weinig details. President Trump kondigde direct aan dat de blokkade van de straat van Hormuz wordt beëindigd. De Iraanse staatsmedia melden dat de VS werd gedwongen om het akkoord te sluiten. In de Zwitserse stad Genève is een betoging tegen een G7-top uitgelopen op rellen. Enkele honderden demonstranten richtten vernielingen aan en gooiden flessen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas. Zo'n 20.000 mensen liepen gistermiddag mee in een protestmars tegen de top die de G7-landen de komende 3 dagen houden in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. De mars liep uit de hand toen een klein deel van de betogers zich misdroeg. Ze vielen een VN-kantoor aan en belaagden de politie. Aan de mars deden zo'n 60 organisaties mee, van pro-Palestijnse activisten tot anticapitalisten en milieuactivisten. Het Nederlands elftal is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong door doelpunten van Virgil van Dijk en Rotterdammer Crescencio Somerville. De gelijkmaker viel een paar minuten voor tijd. Bij Japan starten veiligheidsspelers Ueda en Watanabe in de basis. Eerder op de avond ging Curaçao met 7-1 onderuit tegen Duitsland. Ivoorkust won met de 1-0 van Ecuador. En Zweden was te sterk voor Tunesië. De Tunesische goal was daar van Rotterdammer Omar Akik. Oranje speelt komende zaterdag opnieuw, dan is Zweden de tegenstander. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een drupje motregen. In de middag meer zon, het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 6 kilometer file tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. De vertraging is 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ho!

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp.

0: Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
1: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
2: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
0: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar staat een file door een ongeluk bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. De vertraging is een kwartier, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. En al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is iemand neergestoken op de Lijnbaan. Kort daarvoor was er ook al een vechtpartij met meerdere personen. Volgens de politie is het neergestoken slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Eerder op de avond was er ook een steekpartij op de linker Rotterkade. Dat slachtoffer is buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In beide gevallen is nog niemand opgepakt. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. De overeenkomst wordt volgens Sharif vrijdag ondertekend in Zwitserland. En spreekt van een vredesakkoord dat ook de oorlog in Libanon betreft. Zowel Iran als de VS bevestigen dat er een overeenkomst is, maar delen weinig details. President Trump kondigde direct aan dat de blokkade van de straat van Hormuz wordt beëindigd. De Iraanse staatsmedia melden dat de VS werd gedwongen om het akkoord te sluiten. In de Zwitserse stad Genève is een betoging tegen een G7-top uitgelopen op rellen. Enkele honderden demonstranten richtten vernielingen aan en gooiden flessen en vuurwerk naar de politie, die reageerde met traangas. Zo'n 20.000 mensen liepen gistermiddag mee in een protestmars tegen de top die de G7-landen de komende 3 dagen houden in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. De mars liep uit de hand toen een klein deel van de betogers zich misdroeg. Ze vielen een VN-kantoor aan en belaagden de politie. Aan de mars deden zo'n 60 organisaties mee, van pro-Palestijnse activisten tot anticapitalisten en milieuactivisten. Het Nederlands elftal is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong door doelpunten van Virgil van Dijk en Rotterdammer Crescencio Somerville. De gelijkmaker viel een paar minuten voor tijd. Bij Japan starten veiligheidsspelers Ueda en Watanabe in de basis. Eerder op de avond ging Curaçao met 7-1 onderuit tegen Duitsland. Ivoorkust won met de 1-0 van Ecuador. En Zweden was te sterk voor Tunesië. De Tunesische goal was daar van Rotterdammer Omar Akik. Oranje speelt komende zaterdag opnieuw, dan is Zweden de tegenstander. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog, misschien een drupje motregen. In de middag meer zon, het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 6 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Gouda Hoek van Holland bij het knooppunt Brechtseplein 5 kilometer file. N210 Schoonhoven Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris. Klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Haptamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen.

0: Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de AN434 Wassenaar-Zoeterwoude bij Knoopend Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam zijn vannacht vechtpartijen geweest. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich tegen de politie bij het Stadhuisplein. Daar hebben agenten de wapenstok moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. Ook bij de Westkruiskade was een vechtpartij. Daar werd een vuurwapen gezien. De politie heeft daar een waarschuwingsschot gelost. Twee mannen zijn aangehouden, maar die hadden geen vuurwapen op zak. Eerder op de avond waren ook twee steekpartijen. De een op de Lijnbaan. Het slachtoffer daarvan is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere steekpartij was op de linker Rotterkade. Voor beide steekpartijen is nog niemand opgepakt. Er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van vier ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen zeggen ook dat ze minder patiënten hebben verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire enquête zei oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dat een papieren werkelijkheid. En dat moet in de enquête worden benoemd, zeggen ze. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten dus artsen kiezen wie wel en wie geen plek krijgt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de Berkelse vergismoord. Tegen René F., die door justitie wordt gezien als opdrachtgever, is 25 jaar gevangenisstraf geëist. 12 jaar geleden werd de 44-jarige GGD-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten bij het uitlaten van de hond in Berkel-Roderijs. Al vrij snel werd duidelijk dat het echte doelwit een corrupte douanier was. Aanleiding voor de moordplannen was een ruzie over 300 kilo kook. Voor het doodschieten zelf is nooit iemand gearresteerd. Marius Højby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is schuldig bevonden aan 2 gevallen van verkrachting. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. In totaal ging het om 4 gevallen. Van de 2 anderen is Højby vrijgesproken. Tegen hem was 7 jaar geëist. In de aanklacht stonden ook meerdere gevallen van aanranding. En ook daar is Højby schuldig aan bevonden. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog. Misschien een drupje motregen. In de middag meer zon en het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Ho!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een...

0: één auto mee.
1: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
0: Autotaalglas laat je niet barsten.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam zijn vannacht vechtpartijen geweest. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich tegen de politie bij het Stadhuisplein. Daar hebben agenten de wapenstok moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. Ook bij de Westkruiskade was een vechtpartij. Daar werd een vuurwapen gezien. De politie heeft daar een waarschuwingsschot gelost. Twee mannen zijn aangehouden, maar die hadden geen vuurwapen op zak. Eerder op de avond waren ook twee steekpartijen. De een op de Lijnbaan. Het slachtoffer daarvan is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere steekpartij was op de linker Rotterkade. Voor beide steekpartijen is nog niemand opgepakt. Er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van vier ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen zeggen ook dat ze minder patiënten hebben verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire enquête zei oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dat een papieren werkelijkheid. En dat moet in de enquête worden benoemd, zeggen ze. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten dus artsen kiezen wie wel en wie geen plek krijgt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de Berkelse vergismoord. Tegen René F., die door justitie wordt gezien als opdrachtgever, is 25 jaar gevangenisstraf geëist. 12 jaar geleden werd de 44-jarige GGD-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten bij het uitlaten van de hond in Berkel Roderijs. Al vrij snel werd duidelijk dat het echte doelwit een corrupte douanier was. Aanleiding voor de moordplannen was een ruzie over 300 kilo coke. Voor het doodschieten zelf is nooit iemand gearresteerd. Marius Højby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is schuldig bevonden aan twee gevallen van verkrachting. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. In totaal ging het om 4 gevallen. Van de 2 anderen is Højby vrijgesproken. Tegen hem was 7 jaar geëist. In de aanklacht stonden ook meerdere gevallen van aanranding. En ook daar is Højby schuldig aan bevonden. Het weer in de ochtend bewolkt, nagenoeg droog. Misschien een drupje motregen. In de middag meer zon en het wordt 18 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de N206 Heemstede Zoetermeer tussen Zoeterwoudendorp en Zoetermeer Buitenweg 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschap.

0: Schade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
1: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel. Met
6: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat...

0: niet barsten. Bel 0800 0828.
1: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

We zitten in het jaar 2026, week 25 en dag 166. En dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het ook wel eens het lunchprogramma. Het is licht verteerbaar. Met informatie en lekkere muziek zoals Toto en Africa uit 82. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

Komt uit 1968, The Mighty Quinn van Manfred Mann. Lekkere muziek is dat. 15 juni 2026, de zon ging op om 5 uur 14. De zon gaat onder om 22 uur 2. Dat betekent dat die er 16 uur en 48 minuten zou kunnen zijn. Nou, het ziet er allemaal aardig uit volgens mij. Het is de dag van de schoonmaker. Dus een beetje aardig zijn voor de schoonmaker. Hè? En het is de internationale dag tegen misbruik van ouderen. En de internationale dag van de wind. Kaartje voor de wind dan, hè? Of bedoelen ze er toch iets anders mee? Ben je alleen vandaag? Nee toch? Zijn de Bee Gees wel? Ze zijn...

0: ze weer iets nieuws uitbrachten. Nu doen we het met de herinneringen vooral. De Bee Gees en Alone. En dat kwam allemaal uit 1997.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Mooi, dat dialect van de heren van Roanesse. Uit Venlo en omgeving. Hè, zo'n beetje. Als je bij de voetbalvereniging Venlo bent, dan hoor je altijd muziek van Roanesse als ze gaan spelen en het veld opkomen en al dat soort zaken. Lekker sfeertje heeft dat altijd in ieder geval. En dit is Wolf. De Nederlander Wolf.

Things Under the Sun komt uit 2018 en is er een van de heer Wolf, de jarige. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige, leuke dag van. Moet kunnen, hè? Zijn altijd bekende jarig. Daphne Schippers is jarig, Nederlands atleet, hè? Kampioenen was ze, maar het is een beetje wat teruggelopen allemaal. Volgens mij is ze nu bezig met name ook jongeren een beetje op te leiden. Het zou goed zijn. Daphne is geboren op 15 juni 1992, wordt inmiddels 34 jaar. Siep van der Ploeg is jarig, Nederlandse zanger, componist, tekstschrijver. Siep is geboren op 15 juni 1966, wordt inmiddels 60 jaar. Hij is van de kast onder andere. Ja, mooi. Hugo Borst is ook jarig. Schrijver, redacteur, radiopresentator, tv-persoonlijkheid, voetbalcriticus en Sparta-fan. Hugo is geboren op 15 juni 1962. En hij wordt in ieder geval vandaag 64 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Heb je de opening van het WK gezien? Ik niet, ik heb het gemist, maar daar schijnt ze geweest te zijn. Shakira en Bunny Boy. En het ging over Dai Dai. En dat is een beetje dus gekoppeld aan het WK. Ik heb met name de eerste wedstrijd gezien. Nou, over Nederland gaat het me niet. Maar het viel me nog.

En The Angel of the Morning. Onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag doen we altijd de jaren 60 plaat. En deze komt ook weer uit de begin jaren 60. Het is vandaag de dag van de schoonmaker. En weet je wat ook een schoonmaker is? De schoorsteenveger.

Op en neer ging die weer. Dikke Leo uit 1963. Wat een tekst, hè, jongens. Oh, dat was echt mooi. Maar het werd gedraaid in die tijd en het scoorde ook nog. Ik heb nog een paar wist u datjes voordat we straks naar het weer gaan en een plaatje draaien nog. 15 juni 1950, een wist u datje. Het was namelijk de opening van de tentoonstelling Rotterdam Ahoy. Daar hebben we de oude Ahoy-hallen ooit aan overgehouden. Maar die staan niet op Zuid, maar die stonden op waar later het Dijkzicht ziekenhuis kwam. En met de tentoonstelling werd de opening van de nieuwe haven gevierd. En volgens mij was dat de eerste petroleumhaven, de Vondelingenplaat, want die is van 1950. En 15 juni 1954 wordt de UEFA, Union of European Football Associations, opgericht in Basel. En op 15 juni 1956 ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Daarna duurde het nog wel even, tot ruim een jaar later. En toen hebben de tieners toen nog de Beatles opgericht. Lennon en McCartney werden de belangrijkste liedjeschrijvers van de band. En hun eerste hit, Love Me Do, uit 1962, deze.

0: Hun eerste single, echt een hele grote hit gelijk al. De Beatles, hè? Love Me Do. En ook in Nederland deden ze het heel goed. Het is tijd voor het weer. Eerst het weer voor vandaag. En daarna gelijk erachteraan het weer voor de komende dagen. Volgens mij wordt het wel wat. Luister.
1: De Sandwich Express... Weerbericht.
0: Vandaag begon overwegend bewolkt met hier en daar een spatje motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen de zon steeds beter door. Aan het eind van de middag is het vrijwel overal zonnig. En de maximumtemperatuur varieert van 16 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in Limburg. Vanavond is het droog met zon en velden met sluierwolken. En in de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe en stijgt vanuit het westen de kans op een buitje wederom. Minimumtemperatuur 12 graden, max 19, zonkans 50%, neerslagkans 5%, weercijfer een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar 31 graden overdag, dat is één dag, en 18 graden in de nachten. De wind die draait geleidelijk naar het zuiden en is matig windkracht 3. In het weekend neemt de kans op zon toe en daalt de temperatuur tot zo'n 24 graden. Maar wat kom je? Je komt van 31 af. En dat is dan de 24 graden overdag en 15 graden in de nachten. Ridderkerk, dinsdag 22 graden, woensdag 24 graden overdag, donderdag 27, vrijdag 31, zaterdag 28, zondag 26 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: 1980. Olijfje, oftewel Olivia Newton-John en ELO. Oftewel het Electric Light Orchestra. Dit is het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De jubilarische gymnastiekvereniging OKK lekker in het zonnetje gezet. En terecht natuurlijk. Hè. En veel bekijks voor de steltlopers in het centrum van Ridderkerke. Dat was afgelopen zaterdag. En kookadvies in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Iderbambacht werd zaterdagavond opgegeven. Het is allemaal weer opgelost. Niet alleen te lezen via de website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
2: Radio Ridderkerk.

0: 1970.
1: Crosby, Stills, Nash en Young. Ze waren er allemaal bij. En het heette Teach Your Children Well. En het kwam uit 1970. Gaan we naar 2016. Een plaat van een Engelsman die niet echt een hit was, maar gewoon lekker om aan te horen. Call You Home van Calvin Jones.

Home Calvin Jones. 2016. Nog tot en met 27 juni in de Oudheidkamer is daar Uit de Kunst, hè, de expositie daar. En je kunt er naartoe op woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot 16:30. En vrijdag, dan is het weer zover, dan is er weer een Serre zomeravondconcert. Een beetje traditie, ze komen er weer aan. De muziekvereniging Excelsior Bonnes is er op 19 juni om 19:30. Zegt de naam Chaotic je nog wat? Die had een grote hit ooit met Damn, I Think I Love You. En van de week hebben ze uitgebracht een versie 2.0 van dat nummer.

0: Chaotic and Damn, I'm Gonna Love You. En dat was 2.0, de versie, in 2026 uitgebracht. Dan hebben we dinsdag 16 juni in de Fuik van 2 tot 4 uur. Dansen zoals het vroeger was. Lekker de voetjes van de vloer met Facet en RTV Ridderkerk. Radio Ridderkerk, het team vooral. En het bezoekerscentrum Waalbos, de Heisvogel, presenteert van 17 tot 24 juni de tentoonstelling Kruiden. Deze bijzondere expositie laat zien welke kruiden en planten in het Waalbos zich bevinden en groeien. En welke rol ze spelen in de natuur. Dat is ook hartstikke leuk, hè? Dan hebben we afgelopen week in de combinatie. Dat is de trimclub Antilopen. Biedt hardlopers de mogelijkheid om de zomer een beetje te gaan meetrainen voor een sportief doel eventueel. Dat je in het najaar wilt halen. Zoals de Ridderkerk City Run of de Rotterdam Half. De halve marathon is dat volgens mij. Hoe je dat kunt doen met een kort abonnement, dat moet je maar even lezen. En Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en docenten voor het komende seizoen. Dat is altijd handig. Dan heb je misschien gemist de Blauwkei. En als je hem gemist hebt, dan kun je hem altijd nog digitaal terugvinden, hè? Via het tabblad van de actuele zaken op het www.ridderkerk.nl blad. Geslaagde acties stond onder andere een actiedag over digitale criminaliteit. En Veteranendag komt eraan, hè, op het Koningsplein, zaterdag 20 juni. Koningsplein is dan hartstikke gezellig, denk ik. Want er is altijd veel belangstelling voor, van 1 tot 4 uur. En gouden ondernemerspenning voor Rieske BV. Hartstikke leuk, van harte daarmee. Nou, we hebben het al over de muziekvereniging Bonnes gehad voor aanstaande vrijdag. En dat betekent dat we dan naar iets heel anders toe gaan. En dat is natuurlijk het Top 40 Trio.
1: Top 40 Trio.
0: We zijn beland in week 25 in 1966. Op 3 de Beach Boys. Sloop John B. ging van 2 naar 3 in de 10e week van 20 weken. Op 2 de Mama's en de Papa's met Monday Monday. Ging van 3 naar 2 in de 5e week van 16 weken. En op nummer 1 de Rolling Stones van 2 naar 1 met Painted Black. In de 3e week van 25 weken. De nieuwkomers. Nummer 40 Sandy Shaw met Nothing Comes Easy. 2 weken genoteerd. 37 The Animals met Don't Bring Me Down. Dat waren de enige twee platen. Overigens zou die er 7 weken in staan. De enige twee nieuwe platen die week. Dus we moeten nog even een superstip draaien om het drietal vol te maken. En dat doen we met Percy Sledge. Met When a Man Loves a Woman. Ging van 24 naar 14 in de derde van 11 weken.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 40. 1966.

0: Dat was hem weer voor vandaag, zo'n beetje de Sandwich Express. Morgen is hij er weer. Straks de Riddermaat-diner. Ik blijf gewoon lekker zitten. En we gaan nog één draaien. En dat is er een van Percy Sledge op nummertje 14. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgend keer.
1: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Met Hans Magieto.

is maandag, het is 15 juni 2026. We zitten in week 25, dag 166. Tot 3 uur zijn we bij je met de Riddermatinee. Ik wist het, hè? Ik wist het. I knew it, I knew you. Ik wist het wel. Ja, echt wel. Taylor Swift was dat waar we mee begonnen. En voor de rest hebben we natuurlijk algemeen en lokaal nieuws voor je informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk. En overal en altijd het laatste lokale nieuws. In de ether op TFM 105.7. En via allerlei digitale kanalen komen we tot je. Welkom bij RTV Ridderkerk. En dat is de radioaflevering, oftewel de Riddermatinee. Kenny Rogers, zijn versie van

0: Ain't No Sunshine, 1999. Een nummer dat we kennen van Bill Withers, maar nu in de uitvoering van Kenny Rogers. Zullen we het weer er even bij pakken? Nou, vooruit. Doen we het eerste uur het weer van vandaag en tweede uur het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. En wil je een uitgebreid weerverhaal, kijk dan ook eens op het weerstation ridderkerk.nl. Dat doen we ook. Vandaag begon overwegend wolk met hier en daar wat spatjes motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen de zon steeds beter door. En aan het eind van de middag is het vrijwel overal zonnig. De maximumtemperatuur varieert van 16 graden op de Waddeneilanden tot 21 graden in het Limburgse. En wij zitten er een beetje tussenin. Vanavond is het droog met zon en velden met sluierbewolking. En in de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe en stijgt vanuit het westen de kans op een bui. Ja, dat gebeurt ook nog even. Ridderkerk, minimumtemperatuur 12 graden, max 19. Zonkans 50%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 8. Straks in tweede uur van de Riddermatinee kijken we even naar het weer voor de komende dagen. En daar zitten uitschieters bij.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

1980, maar ze maakte sowieso bijzondere muziek, bijzonder stemgeluid, maar prachtige platen gemaakt. Kate Bush en The Army Dreamers. Las ik nou dat het de internationale dag van de wind was? Maar vooruit. En als de wind is, geef me dan ook zeilen. Dan heb ik een splitsing voor je. Blijf in de jaren 80, 1985. Nederlandse groep Splitsing. En geef me wind en zeilen. Je hoort het bij de Ridder Martinet.

0: Geef me wind en zeilen. Dat wordt leuk. Hè? Lekker in Friesland altijd, hè? Met die prachtige boten. En de sneekweek en zo. Dan mag je ook wind en zeilen geven. Eens even kijken. Ik heb het lokale nieuws voor je.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Zaterdag 20 juni, aanstaande zaterdag van 13 tot 16 uur... is er Veteranendag op het Koningsplein. Hou dat even in de gaten, want ze verdienen dat er aandacht wordt besteed aan deze groep. Een geslaagde actiedag over digitale criminaliteit. Dat zal om herhaling vragen, denk ik. En woensdag 17 juni in de Biep in Bolnes van 10 tot 11 uur... is er een workshop smartphone fotografie... waarbij deelnemers leren hoe zij met hun eigen telefoon, smartphone vooral... betere en creatievere foto's kunnen maken. Deels is het een theoretisch verhaal... maar er wordt ook in praktijk gewerkt tijdens een wandeling. Een korte wandeling die wordt gemaakt tijdens dat uurtje. Voor details en meer informatie kijk je op rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.
0: Volgend jaar is het alweer 30 jaar geleden dat ze is overleden. Diana Spencer...

Toen de tijd werd door Elton John met name, die het initiatief nam, een prachtig album uitgebracht in het kader van het overlijden. Het is niet gebruikelijk, maar het was wel heel bijzonder allemaal. Ik kan me nog die begrafenis herinneren. Het was de eerste dag van de Wereldhavendagen. En het was heel stil die ochtend. En in de middag werd het weer heel druk met mooi weer. Maar dat was toen 1997. En dit werd nog een nummer 1 hit ook. Elton John en The Candle in the Wind. De Diana versie.

The Man with a Hammer uit 2003. En dat was natuurlijk het geluid van Lee Towers. En dit is Into Pieces. En dat is de naam van Matt Winson.

0: uit Nederland, Matt Winson. Hij had een plaat uitgebracht, Into Pieces. En dat deed hij in 2017. Aanstaande vrijdagavond, 19:30, dan is het weer zover. 19 juni is het dan. Dan is het weer een zomeravondconcert. Dit keer van de muziekvereniging Excelsior Bonnes. En zaterdag 20 juni, 11 tot een uur of 7 s'avonds. Op het Vlietplein is er een American Day van live muziek en indrukwekkende voertuigen van die echte Amerikanen. Tot leuke activiteiten voor de kinderen. Deze gezellige dag brengt de sfeer van Amerika naar het hart van Ridderkerk. En dat allemaal zaterdag 20 juni. En dan is het de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar, dit keer van The Hollies. Een Britse band die zijn grootste hits had in de jaren 60 en 70. De eerste helft van de jaren 70 met name. Vooral in die periode speelde de groep in de stijl van... die veel leek op de zogenaamde Mercy Beat uit Liverpool. Ze behoorden tot de succesvolste bands uit de periode van de Britse invasie... zoals ze dat zo mooi noemden. De band wordt vaak geassocieerd met Manchester... omdat enkele leden van de band... uit de omgeving van deze stad kwamen. Ze hadden trouwens in de tipperaden 7 platen in de top 40 28. De grootste hit was The Air That I Breathe. En die kwam uit 1974. We gaan ze laten horen met de busstop uit 1966. Was met zanger Alan Clarke. En uit 1972 gaan we draaien The Babies... met een Zweedse zanger toen de tijd, Mika Rickfors. Je gaat luisteren naar... De Dubbelaar, en dat doen we dit keer met The Hollies.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

0: De Zweed Michael Rick Force, die heeft niet zo lang gezongen bij de groep, maar ze hebben wel een aantal hits met hem gescoord, waaronder deze The Baby, de eerste die scoorde bij de Hollies. En de andere, Alan Clark, die kwam uiteindelijk toch wel weer terug bij de Hollies. En die zong The Bus Stop uit 1966. De Hollies, een hele belangrijke band, daar waar het gaat om de Britse invasie, zoals dat ze mooi genoemd werd. En je hoorde ze in...
1: De Dubbelaar.

0: mooi is dat toch. Uit 1978, de groep, de Nederlandse groep Boomerang. En ze maakten een hit met deze Tiroler Holzhakker Boomen. En dat deden ze echt niet voor niets. Bob Bauber.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanen...

Dat noemen ze nou een echt levenslied, hè? Het is helemaal voor niets. 1976, Bob Bauer. Ken je hem nog op de een of andere manier? Speel mee met de bingo-middag in het wijkcentrum West en maak kans op leuke prijzen in een gezellige sfeer. Iedere derde vrijdag van de maand is dat, dus de eerstvolgende is aanstaande vrijdag 19 juni van 2:30 tot 3:30. En zaterdag 20 juni, ik had het er al eerder over, van 1 tot 4 uur op het Koningsplein is het Veteranendag. Beleef een gezellige en bijzondere middag voor jong en oud. En tijdens dit evenement in Ridderkerk komen muziek, ontmoetingen en leuke activiteiten samen in een warme en feestelijke sfeer. En maak eens een praatje met de veteranen.

It Must Be Belgium. Hoe verzin je het, hè? Bojura, 1969. Een ontdekking van de heren van de Golden Earring. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de muzikanten op deze plaat ook iets met de Earring te maken hadden. Ja, toch, zou kunnen. Speel mee met de bingo hebben we al gehad. We hebben ook al de 20e juni de Koningsdag gehad. Er is van alles te doen in Ridderkerk en dat is wel leuk natuurlijk. Zaterdag 20 juni in het Waalbos van 9 tot 23 uur. 'S avonds hebben we het dan over 9 uur. Is er een midzomeravondwandeling met afsluitend een drankje. Starten op de parkeerplaats van de Waalweg. Rosloofel noemden ze dat wel eens parkeerterrein. Maar het is gewoon de Waalweg. En zoek je een bijzondere natuuractiviteit in Ridderkerk of een ontspannen avond in de buitenlucht, dan is het misschien een hele interessante om mee te doen aan deze ontdekkingstocht door het Waalbos en geniet van de natuur bij zonsondergang. Lees meer informatie op www.uitagendaridderkerk.nl.

de Shuffles, onder leiding van Albert West. En ze scoorden een grote hit met deze Shalala, I Need You. En die kwam uit 1969. Maakt wel gebruik van het Maas, het mobiele afvalaanbiedstation. Ja, het is gewoon afgekort Maas, hè. Het komt naar je toe, maar... Het maakt het hier allemaal nog makkelijker om afval te scheiden. Je kunt er met klein grof huishoudafval... met klein grof huishoudelijk afval naartoe. En dat kun je daar inleveren. Er zijn 10 verschillende locaties waar het Maas op vaste dagen en tijden staat. Kijk wat dat betreft op de app of site van Bar Afvalbeheer... wanneer en waar het Maas er is. Een rustig begin, maar dan gaat het los zo. Amazing... uit 2004 van George Michael.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg Ambacht tussen afrit Aarlanderveen en de N11 staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Met Hans Magieto.

Maandag. We zijn er tot 3 uur. We hebben lokaal nieuws, we hebben informatie en muziek uit het collectief muziekkeuken. Zo draaiden we Jackson, wat je misschien kent van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Maar dit keer in de uitvoering van Johnny Cash en June Carter. En dat kwam uit 1968. Jackson. Zeg goedemiddag.

0: 86, Madonna en Papa Don't Preach. Het leuke van dit programma vind ik altijd dat het niet alleen maar hits zijn die we draaien. We draaien ook platen die nooit een hit geworden zijn of alleen maar in de tipparaden terechtgekomen zijn. Maar dat moet kunnen natuurlijk. Wat ook moet kunnen, is het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag in Ridderkerk maximum graden 19, zonkans 50%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk aan minder bewolkt en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Temperatuur die stijgt naar vrijdag 31 graden overdag en 18 graden in de nachten. En de wind die draait geleidelijk naar het zuiden en is matig windkracht 3. In het weekend neemt de kans op zon ook nog wel even weer toe. En daalt de temperatuur wel naar zo'n 24 graden overdag en 15 graden in de nachten. Dat levert op het lijstje voor overdagtemperaturen dinsdag 22, woensdag 24, donderdag 27, vrijdag 31 graden, zaterdag 28 en zondag 26 graden.
1: Radio Ridderkerk in de middag.
0: Dit is een plaat die in de tipparade is blijven hangen in 1975. De groep Santiago. En ze hebben een nieuwe gitaar. Oftewel, de New Guitar.

De New Guitar. En de groep heette San Diego. En kwam niet verder dan de tipparade. Deze kwam wel verder. R.E.M. 1991. In de top 40 een nummer 1 hit. En die heet natuurlijk Losing My.

0: heerlijke plaat, Losing My Religion, 1991. Een nummer 1 hit in Nederland. Ik heb het lokale nieuws voor je.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: En de La Pre-band die trok afgelopen vrijdagavond natuurlijk wederom veel publiek tijdens het zomeravondconcert in het Ridderkerkse centrum. En afgelopen zaterdag was er ook nog een garage sale bij Freek Riegman met volop decoratiemateriaal. Ik ben benieuwd hoe dat gegaan is. En de Burgt heeft het afgelopen week 25 jaar bestaan gevierd met een feestweek vol herinneringen, talent en natuurlijk ook heel veel plezier. Je leest het allemaal terug op onze site, maar ook via onze RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

A Little Time van Beautiful South. En die kwam uit 1990. Mooi einde, hè? Ja, dat is altijd achteraf, dit soort dingen. Bijvoorbeeld die van Julia van Helvoort. Die is ook achteraf.

van Helvoort. En die zingt het allemaal achteraf. In 2018, dus dat is weer vooraf ten opzichte van het jaar tot nu. Vandaag, maar dan wel 3 uur begint het. Op 15 juni is dat dus. In de bibliotheek in Bolnes. Dat duurt tot 16:45. Een leuke interactieve voorstelling. Deze ridder zegt nee. Zeg jij ook wel eens nee? Ja, nou, deze ridder ook hoor. Er is een leuke interactieve voorstelling dan in Bolnes. Speciaal voor eigenwijze kinderen, eigenwijze ouders, eigenwijze opa's en oma's. En die kun je gaan zien in de bibliotheek in Bolnes. Lijkt me hartstikke leuk. Wat ook leuk is, is Jack Johnson.

0: is de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: Tweede uur van de maandagaflevering van Ridder Matinee doen we altijd een Nederlandse productie. Dat proberen we in ieder geval altijd. Dit keer is het Bente Fokkens, geboren in Amsterdam, 29 september 2000. Dus ze is nog jong. Ze is een Nederlandse actrice en zangeres. Onder meer bekend van haar rol in de bioscoopfilm Kappen. Ik wist van niks, maar dat terzijde. Bente deed in 2012 mee aan The Voice Kids. En tijdens haar auditie coverde ze het nummer Lost van Anouk. In 2014 begon haar acteercarrière toen ze de hoofdrol speelde in Lunatics. Te gek. En daarnaast is ze muzikaal. Ze zingt, ze schrijft haar eigen nummers en speelt gitaar. In de films, daar is ze best al actief geweest, heeft ze er al 10 aan meegewerkt. Aan tv-programma's heeft ze ook als actrice 8 rollen gespeeld. Van Flikker Maastricht tot noem het maar op. En ze heeft ook 9 deelnames aan programma's gehad, waaronder De Beste Zangers van Nederland. Daar maakte ze ook indruk. Albums heeft er inmiddels 2 gemaakt. Singles, grotendeels in eigen beheer in eerste instantie. 20 zag ik er al bij elkaar. 2 EP's. Tipperade is 2 maal blijven staan met een plaat. En in de top 40 is ze 4 keer terechtgekomen. Wij gaan draaien 2 platen uit 2025. Kan je me zien? En hoogtevrees. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan je ook op hoogte zien, hè? We gaan luisteren naar De Dubbelaar.
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar, De Dubbelaar.

0: De dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
1: Vandaag
0: de
1: doe dubbelaar. Ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Zeer herkenbaar geluid. Bente Fokkens heet ze. Geboren in Amsterdam. En twee platen uit 2025 hoorde je. Hoogtevrees, daar eindigden we mee. En Kan je me zien? Dat was de eerste die we draaiden in deze dubbelaar.

Melting Pot en Hello Summer kwam uit 2021. En is het al een beetje zomer aan het worden? Nou, wellicht de hele week. Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 9 uur 's avonds is het in het Goot Café. Het poppodium De Goot is dat, hè. En het is wel voor mensen die 16 jaar of hoger zijn, of ouder. Je mag rustig een kijkje komen nemen in De Goot. Nu nog aan de PCO, straat nummer 4B. Maar ze gaan naar het Komgebouw, hè. Net zoals de buren, die zijn van 4A. En dat is De Loods, met van alles en nog wat ze allemaal aan activiteiten hebben. Ook zij gaan verhuizen. Nieuwe plek geeft nieuwe energie, nieuwe events. En vanaf september in het Komgebouw aan de Sportlaan te vinden. Dus hou het in de gaten. Het nieuwe Komgebouw Cultuur, Onderwijs en Media. Wow.

1968, The Casuals en die prachtige Jasmine. We blijven in de jaren 60, gaan naar 1962 toe. Een nummer dat ik eigenlijk alleen kende uit de medley van The Carpenters, maar dit is het origineel. Shelley Fabares en Johnny Angel.

1962, Johnny Angel, Shelley Fabares. En een tijd geleden was dat. Wat je ook in je agenda zou kunnen zetten als je nog een voetballiefhebber bent. Dinsdag 11 augustus, woensdag 12 augustus en zaterdag 15 augustus. En waarom? Omdat dat de dagen zijn van het Ridderkerktoernooi 2026.

Brother van Raccoon. Ik zit nog even bij de site van decombinatieridderkerk.nl. En daar staat een oranje fan, Leon van der Wilk. Hij komt uit Barendrecht. Hoopt tijdens dit WK zijn 250ste interland mee te gaan maken. Jongen. Nou, dat is leuk zeg. Dat zou leuk zijn. En als ze er nou vroeg uit liggen, ja, dan moet het tijdens de Nations League gaan gebeuren, schrijft hij. De christelijke band Cela heeft op 5 september aanstaande, dat is een zaterdag, 2 openluchtconcerten in de tuin van het Huis ten Donk. En de optredens die beginnen om 15:30 uur en om 20:00 uur. Dus hou het in de gaten voor de echte liefhebbers.

1984. Anyone's Who's Isn't Me Tonight. Dottie West en Kenny Rogers. Maar dat hoorde je natuurlijk alvast wel. Dan hebben we nog even de Blauwkei erbij gepakt. Heb je hem gemist? Dan kun je hem altijd nog via het tabblad actueel op www.ridderkerk.nl terugvinden. De digitale versie in ieder geval. En een inloopavond, nieuwbouw, CBS, de christelijke basisschool, de regenboog, een verhaal erover. Veilig door het verkeer, dat heeft te maken met de verkeersexamens. Het is weer verkeersexamentijd, hè? Het is leuk altijd. En denk aan je buur, even geen vuur. Dat is een beetje de oproep met barbecue en al dat soort dingen vuur maken. Het kan namelijk voor je buren overlast verzorgen. Dus kijk een beetje uit als je met dat soort dingen begint.

was hem weer voor vandaag. Nona, de nieuwe single, What a Way to Die. Ik heb er nog één te gaan. Ik zeg bedankt weer voor het luisteren. Tot een volgende keer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht stond voor de zogeheten Berkelse vergismoord is vrijgesproken. Justitie had 24 jaar geëist tegen René F. voor de moord 1 januari 2014 op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Schiedammer F. zou de opdracht hebben gegeven om een drugscrimineel te vermoorden. En de schutter zou zich daarop hebben vergist. De rechter vindt dat het OM niet heeft kunnen bewijzen dat René F. achter de moordopdracht zit. En wie de trekker heeft overgehaald is ook nog nooit opgehelderd. Bij een opvangboot voor vluchtelingen in Hendrikido Ambacht is een 32-jarige man neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft kort daarna een verdachte aangehouden. Er is nog niks bekend over de toedracht. En ook kan de politie nog niet zeggen of dader of slachtoffer verbleven op de boot die aan het noordeinde ligt in Hendrikido Ambacht. De schulden van de failliete zakenman Henny van der Most zijn opgelopen tot bijna 50 miljoen euro, schrijft RTV Oost. En het ziet er naar uit dat het bedrag nog hoger wordt. Van der Most kwam in de problemen na de aankoop van de oude afvalverbranding Rijnmond in Rotterdam. Hij wilde er een pretpark van maken, maar dat mislukte. Het terrein, inclusief attracties, is in april geveild voor 6,5 miljoen euro. En dat was niet genoeg voor de schulden die Van der Most inmiddels had. Daarop vroegen de schuldeisers een faillissement aan. De grootste schuldeiser is een van de bedrijven van Van der Most zelf. Maar het geld ziet hij nooit terug, erkent hij tegen RTV Oost. Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer bij Feyenoord. En Sipke Hulshof komt mee als zijn assistent. Beide zaten zonder club nadat Liverpool hen enkele weken geleden op non-actief had gesteld. Van Bronckhorst volgde ontslagen trainer Robin van Persie op. Dio was tussen 2015 en 2019 ook al hoofdtrainer van Feyenoord. Hij maakte de Rotterdammers in 2017 nog landskampioen en ook won hij als trainer 2 keer de KNVB-beker. Het weer, het is eerst nog bewolkt, maar later zien we meer zon. 19 graden is het. In de loop van de avond meer bewolking. Vannacht is het 13 graden. Morgen geregeld zon en droog. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 3 kilometer file en dat zorgt voor 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Avondspits komt voorzichtig aan, ook op gang in het westen van het land. Maar die stelt nog niet zo heel veel voor. De meeste files, de dagelijkse files kan ik beter zeggen, die er ontstaan, hebben nog hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag, voor Leidschendam 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Europoort ook 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten oponthoud. Maar wat wel opvalt is de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11. Bij de N11 moet ik zeggen, daar zijn wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De schulden van de failliete zakenman Henny van der Most zijn opgelopen tot bijna 50 miljoen euro, schrijft RTV Oost. En het ziet er naar uit dat het bedrag nog hoger wordt. Van der Most kwam in de problemen na de aankoop van de oude afvalverbranding Rijnmond in Rotterdam. Hij wilde er een pretpark van maken, maar dat mislukte. Het terrein inclusief attracties is in april geveild voor 6,5 miljoen euro. Dat was niet genoeg voor de schulden die Van der Most inmiddels had. En daarop vroegen schuldeisers een faillissement aan. De grootste schuldeiser is een van de bedrijven van Van der Most zelf. Maar hij erkent dat hij het geld waarschijnlijk nooit meer terugziet. Rederijen zijn nog terughoudend met het varen door de straat van Hormuz. De voorwaarden waaronder er weer gevaren kan worden zijn niet bekend. Gisteren kwam naar buiten dat er een bestand zou zijn tussen de Iran en de Verenigde Staten. Maar er is nog veel onduidelijk en daarom verwachten de reders dat het nog wel even duurt voor de scheepvaart weer echt op gang komt. Daarnaast liggen er nog altijd mijnen in de zeestraat. India heeft al wel een LNG-tanker door de straat van Hormuz gestuurd. Er liggen nog zo'n 100 Nederlandse schepen in de Persische Golf met samen zo'n 500 opvarenden. De toeloop op het goedkope zomerabonnement van NS is zo groot dat de webshop van de spoorwegen nog altijd in storing ligt. Mensen kunnen met het abonnement voor 49 euro per maand onbeperkt treinen in de daluren deze zomer. Het abonnement is vanaf vandaag te bestellen. Belangstellenden kunnen het later vandaag of anders morgen nog eens proberen, tipte NS. Er zijn volgens de spoorwegen meer dan genoeg abonnementen beschikbaar. Nederlanders hebben gisteren goed gebruik gemaakt van de extra drinkpauzes tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Er is massaal doorgetrokken, zo blijkt uit cijfers van waterleverancier Vitens. Toen de wedstrijd begon daalde de vraag naar drinkwater nog met 17%, maar in de pauzes waren flinke pieken te zien met de grootste uitschieters in de rust en na de wedstrijd. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon en droog, dan wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is langs maar zeker aan het begin, ook in het westen van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben maar weinig vertraging. Wel een paar opvallende. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoopend Benelux staat een auto in brand. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan. Kost wel een kleine 10 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de AN11 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ha!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering

0: de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. In totaal nu zo'n 50 kilometer file. 2 files vallen op. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor een reiswerk van 8 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Hans Magieto.

We zitten in het jaar 2026, week 25 en dag 166. En dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het ook wel eens het lunchprogramma. Het is licht verteerbaar. Met informatie en lekkere muziek zoals Toto en Africa uit 82. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

Komt uit 1968, The Mighty Quinn van Manfred Mann. Lekkere muziek is dat. 15 juni 2026, de zon ging op om 5:14. De zon gaat onder om 22:02. Dat betekent dat die er 16:48 zou kunnen zijn. Nou, het ziet er allemaal aardig uit volgens mij. Het is de dag van de schoonmaker. Dus een beetje aardig zijn voor de schoonmaker. Hè? En het is de internationale dag tegen misbruik van ouderen. En de internationale dag van de wind. Gaatje voor de wind dan, hè? Of bedoelen ze er toch iets anders mee? Ben je alleen vandaag? Nee, toch? Zijn de Bee Gees wel? Ze zijn...

0: ze weer iets nieuws uitbrachten. Nu doen we het met de herinneringen vooral. De Bee Gees en Alone. En dat kwam allemaal uit 1997.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Mooi, dat dialect van de heren van Roanesse. Uit Venlo en omgeving. Zo'n beetje. Als je bij de voetbalvereniging Venlo bent, dan hoor je altijd muziek van Roanesse als ze gaan spelen en het veld opkomen en al dat soort zaken. Lekker sfeertje geeft dat altijd in ieder geval. En dit is Wolf. De Nederlander Wolf.

Things Under the Sun komt uit 2018 en is er een van de heer Wolf, de jarige. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige, leuke dag van. Moet kunnen, hè? Zijn altijd bekende jarig. Daphne Schippers is jarig, Nederlands atleet, hè? Kampioenen was ze, maar het is een beetje wat teruggelopen allemaal. Volgens mij is ze nu bezig met name ook jongeren een beetje op te leiden. Het zou goed zijn. Daphne is geboren op 15 juni 1992, wordt inmiddels 34 jaar. Siep van der Ploeg is jarig, Nederlandse zanger, componist, tekstschrijver. Siep is geboren op 15 juni 1966, wordt inmiddels 60 jaar. Hij is van de kast onder andere. Ja, mooi. Hugo Borst is ook jarig. Schrijver, redacteur, radiopresentator, tv-persoonlijkheid, voetbalcriticus en Sparta-fan. Hugo is geboren op 15 juni 1962. En hij wordt in ieder geval vandaag 64 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Heb je de opening van het WK gezien? Ik niet, ik heb het gemist, maar daar schijnt ze geweest te zijn. Shakira en Bunny Boy. En het ging over Dai Dai. En dat is een beetje dus gekoppeld aan het WK. Ik heb met name de eerste wedstrijd gezien. Nou, over Nederland gaat het me niet. Maar het viel me nog niet.

the Angel of the Morning. Onze rubriek Ik hou van Holland. En op de maandag doen we altijd de jaren 60 plaat. En deze komt ook weer uit de begin jaren 60. Het is vandaag de dag van de schoonmaker. En weet je wat ook een schoonmaker is? De schoorsteenveger.

Op en neer ging die weer. Dikke Leo uit 1963. Van een tekst, hè, jongens. Oh, waaruit mooie. Maar het werd gedraaid in die tijd en het scoorde ook nog. Ik heb nog een paar wist u datjes voordat we straks naar het weer gaan en een plaatje draaien nog. 15 juni 1950, een wist u datje. Het was namelijk de opening van de tentoonstelling Rotterdam Ahoy. Daar hebben we de oude Ahoy-hallen ooit aan overgehouden. Maar die staan niet op Zuid, maar die stonden op waar later het Dijkzicht ziekenhuis kwam. En met de tentoonstelling werd de opening van de nieuwe haven gevierd. En volgens mij was dat de eerste petroleumhaven, de Vondelingenplaat, want die is van 1950. En 15 juni 1954 wordt de UEFA, Union of European Football Associations, opgericht in Basel. En op 15 juni 1956 ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Daarna duurde het nog wel even, tot ruim een jaar later. En toen hebben de tieners toen nog de Beatles opgericht. Lennon en McCartney werden de belangrijkste liedjeschrijvers van de band. En hun eerste hit, Love Me Do, uit 1962, deze.

0: Hun eerste single, echt een hele grote hit gelijk al. De Beatles, hè? Love Me Do. En ook in Nederland deden ze het heel goed. Het is tijd voor het weer. Eerst het weer voor vandaag. En daarna gelijk erachteraan het weer voor de komende dagen. Volgens mij wordt het wel wat. Luister.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag begon overwegend bewolkt met hier en daar een spatje motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen de zon steeds beter door. Aan het eind van de middag is het vrijwel overal zonnig en de maximumtemperatuur varieert van 16 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in Limburg. Vanavond is het droog met zon en velden met sluierwolken. En in de nacht naar dinsdag neemt de bewolking toe en stijgt vanuit het westen de kans op een buitje wederom. Minimumtemperatuur 12 graden, max 19, zonkans 50%, neerslagkans 5%, weerscijfer een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar 31 graden overdag, dat is één dag, en 18 graden in de nachten. De wind die draait geleidelijk naar het zuiden en is matig windkracht 3. In het weekend neemt de kans op zon toe en daalt de temperatuur tot zo'n 24 graden. Maar wat kom je? Je komt van 31 af. En dat is dan de 24 graden overdag en 15 graden in de nachten. Ridderkerk, dinsdag 22 graden, woensdag 24 graden overdag, donderdag 27, vrijdag 31, zaterdag 28, zondag 26 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: 1980. Olijfje, oftewel Olivia Newton-John en ELO. Oftewel het Electric Light Orchestra. Dit is het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De jubilarische gymnastiekvereniging OKK lekker in het zonnetje gezet. En terecht natuurlijk. Hè. En veel bekijks voor de steltlopers in het centrum van Ridderkerken. Dat was afgelopen zaterdag. En kookadvies in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Idambacht werd zaterdagavond opgegeven. Het is allemaal weer opgelost. Niet alleen te lezen via de website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
2: Radio Ridderkerk.

0: 1970.
1: Crosby, Stills, Nash en Young. Ze waren er allemaal bij. En het heette Teach Your Children Well. En het kwam uit 1970. Gaan we naar 2016. Een plaat van een Engelsman die niet echt een hit was, maar gewoon lekker om aan te horen. Call You Home van Calvin Jones.

Call You Home, Calvin Jones. 2016. Nog tot en met 27 juni in de Oudheidkamer is daar Uit de Kunst, hè, de expositie daar. En je kunt daar naartoe op woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot 16:30. En vrijdag, dan is het weer zover, dan is er weer een Ser zomeravondconcert. Een beetje traditie, ze komen er weer aan. De muziekvereniging Excelsior Boulnes is er op 19 juni om 19:30. Zegt de naam Chaotic je nog wat? Die hadden een grote hit ooit met Damn, I Think I Love You. En van de week hebben ze uitgebracht een versie 2.0 van dat nummer.

0: Chaotic and Damn, I'm Gonna Love You. En dat was 2.0, de versie, in 2026 uitgebracht. Dan hebben we dinsdag 16 juni in de Fuik van 2 tot 4 uur. Dansen zoals het vroeger was. Lekker de voetjes van de vloer met Facet en RTV Ridderkerk. Radio Ridderkerk, het team vooral. En het bezoekerscentrum Waalbos, de Heisvogel, presenteert van 17 tot 24 juni de tentoonstelling Kruiden. Deze bijzondere expositie laat zien welke kruiden en planten in het Waalbos zich bevinden en groeien. En welke rol ze spelen in de natuur. Dat is ook hartstikke leuk, hè? Dan hebben we afgelopen week in de combinatie. Dat is de trimclub Antilopen. Biedt hardlopers de mogelijkheid om de zomer een beetje te gaan meetrainen voor een sportief doel eventueel. Dat je in het najaar wilt halen. Zoals de Ridderkerk City Run of de Rotterdam Half. De halve marathon is dat volgens mij. Hoe je dat kunt doen met een kort abonnement, dat moet je maar even lezen. En Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en docenten voor het komende seizoen. Dat is altijd handig. Dan heb je misschien gemist de Blauwkei. En als je hem gemist hebt, dan kun je hem altijd nog digitaal terugvinden. Hè? Via het tabblad van de actuele zaken op het www.ridderkerk.nl-blad. Geslaagde actie stond onder andere een actiedag over digitale criminaliteit. En Veteranendag komt eraan, hè, op het Koningsplein, zaterdag 20 juni. Koningsplein is dan hartstikke gezellig, denk ik. Want er is altijd veel belangstelling voor, van 1 tot 4 uur. En gouden ondernemerspenning voor Rieske BV. Hartstikke leuk, van harte daarmee. Nou, we hebben het al over de muziekvereniging Bonnes gehad voor aanstaande vrijdag. En dat betekent dat we dan naar iets heel anders toe gaan. En dat is natuurlijk het Top 40 Trio.
1: Top 40 Trio.
0: We zijn beland in week 25 in 1966. Op 3 de Beach Boys. Sloop John B. ging van 2 naar 3 in de 10e week van 20 weken. Op 2 de Mama's en de Papa's met Monday Monday. Ging van 3 naar 2 in de 5e week van 16 weken. En op nummer 1 de Rolling Stones van 2 naar 1 met Painted Black. In de 3e week van 25 weken. De nieuwkomers. Nummer 40 Sandy Shaw met Nothing Comes Easy. 2 weken genoteerd. 37 The Animals met Don't Bring Me Down. Dat waren de enige twee platen. Overigens zou die er 7 weken in staan. De enige twee nieuwe platen die week. Dus we moeten nog even een superstip draaien om het drietal vol te maken. En dat doen we met Percy Sledge. Met When a Man Loves a Woman. Ging van 24 naar 14 in de 30 van 11 weken.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 40. 1966.

0: was hem weer voor vandaag zo'n beetje de Sandwich Express. Morgen is hij er weer. Straks de Riddermaat-diner. Ik blijf gewoon lekker zitten. En we gaan nog één draaien. En dat is er een van Percy Sledge op nummertje 14. Bedankt voor het luisteren en tot een volgend keer.
1: Tot 40, toch,
0: en anders blijf erbij.
2: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent.

0: een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. Op dit moment in totaal zo'n 45 kilometer nog. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meeste op onthoudt onder andere nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knop het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file met ruim een half uur op onthoud. En de N207 valt op, Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 staat 3 kilometer file. Vertraging is een half uur en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, met
5: dat... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de vuurtorenlopen in Hoek van Holland bereidt zich voor op de voorspelde 30 graden tijdens de derde editie komende vrijdag. Vorig jaar werd de halve marathon 2 dagen voor het evenement nog ingekort na 10 kilometer vanwege de hitte. Er komen extra watervoorzieningen dit jaar, ice packs en sportdrank bij de finish. Er is ook meer EHBO voor de 3000 lopers. Ook de gemeente en de veiligheidsregio houden de vuurtorenloop in de gaten. Mocht het echt onverantwoord worden, dan kan er nog een streep worden gehaald door de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De politie heeft de man aangehouden die gisteravond is neergestoken in Rotterdam Centrum. De 19-jarige was gewond geraakt op de lijnbaan in de buurt van metrostation Beurs. Naar nu blijkt, terwijl hij een ander aanviel. Er was op het Kruisplein een ruzie geweest tussen 2 groepen en de vechtersbazen waren door beveiligers gescheiden. Maar ze kwamen elkaar op de lijnbaan weer tegen en daar werd de 19-jarige neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar hij vandaag is aangehouden. De politie onderzoekt nog wie wat precies heeft gedaan. Een man is bij een verkeerscontrole gisteravond in Rotterdam ingereden op een politieagent. Dat gebeurde op de Hoorvatweg. De agent kon op tijd wegspringen. De autobestuurder is aangehouden voor poging doodslag. De 22-jarige man uit Vlaardingen bleek onder invloed en hij had illegaal vuurwerk in zijn auto. In totaal zijn gisteren op de Hoorvatweg 150 voertuigen gecontroleerd. Er bleken 7 bestuurders onder invloed en nog eens 10 bekeuringen zijn uitgedeeld voor rijden zonder rijbewijs, rijden zonder gordel of vanwege technische mankementen aan de voertuigen. Het Westland maakt zich op voor de terugkeer van het Varend Corso komend weekend na een jaar afwezigheid. Vorig jaar ging het Varend evenement door Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Maassluis niet door. Dat kwam toen door de NAVO-top die samenviel met het Corso weekend. Dit jaar keert het evenement dus terug. En voor het eerst vormen alle boten samen 1 groot verhaal. Alle boten laten verschillende hoofdstukken van hetzelfde verhaal zien. Op vrijdag komen de boten onder meer door Maassluis. Het weer, de bewolking trekt weg, maar vannacht keert die weer terug. Het koelt af tot 13 graden vannacht. Morgen hebben we geregeld zon en droog. En dat wordt dan 20 graden aan zee tot 23 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk nog een kwartier op onthoud. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 heb je nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gek. Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn

Goedemorgen, welkom bij Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. We zijn er tot 12 uur en daarna is er in ieder geval in Ridderkerk volgens mij een stukje politiek gepland. En dus mijn recht weet ik even niet wat de Atos straks biedt, maar dat gaan we nog even opzoeken. We hebben nieuws, informatie, leuke onderwerpen vandaag om ons in te kunnen gaan verdiepen. En er is nog wat een en ander aan de hand en daar kunnen we dan uitgebreid over praten. Voor de mensen die nog aanvullende informatie op bepaalde onderwerpen willen of andere onderwerpen, kijk even op onze websites rtvridderkerk.nl en atosrtv.nl, waar dat allemaal op te vinden is. Voor de rest verder weinig bijzonderheden. De weerman is in de studio. Dat betekent dat we straks ontzettend veel regen gaan krijgen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Vandaag is de presentatie in handen van Aad Hogenek. Techniek Remco Veldhuizen en muziekkeuze als gebruikelijk in handen van Kees Fles junior.

gevoel van laat maar zitten, ik hoor er niet meer bij. Gevoel van zou er nog wel iemand van me houden,

heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Walter van Luik.
1: Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Wat denk jij? Gaan we pootje baaien in Zandvoort?
2: Nou, dat zou zomaar best kunnen.
1: Ja?
2: Eind van de week.
1: Oh, dus we moeten toch even geduld hebben. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. En dan breekt de zomer los en dan gaan we 3 maanden gaan we waanzinnig weer krijgen.
2: Ja, nou, zo vaart zal het ook niet lopen. Ik denk dat het van relatief korte duur zal zijn.
1: Dat meen je toch niet? Echt, maar dat kan niet.
2: De hitte. Hoge tempen, ja.
1: Dan noem ik al het woord hitte. Ik weet niet of dat verstandig is. Gezondheid. Laten we even beginnen bij het begin. Dit weekend, vandaag.
2: Ja, nou, we hebben vandaag qua weerbeeld best aardig weer. Mm-hmm. We zien ook de zon nu afgewisseld door wat wolken. En dat is een weerbeeld wat we eigenlijk de rest van de dag wel houden. En dan...

0: zien we wel een paar buien vandaag, maar die zitten vooral in het noorden en het oosten van het land. Dus ik denk dat het in onze regio wel droog blijft. En ja, temperaturen vandaag graad of 17. En wat vooral ook wel opvalt is die wind die toch ook de afgelopen dagen best wel doorwaaide. Maar uit een west-noordwestelijke richting vandaag ook toch matig van kracht, windkracht 4. En af en toe dus voor het gevoel wat onaangenaam.
1: Oké, nog geen pootje bij in Zandvoort dan, denk ik zo. Maar dan denk ik dat het wijzer is om, misschien een boswandeling te maken. Kan dat wel?
0: Ja, dat kan. Natuurlijk, ja.
1: Jasje aan, schoentjes aan, dat soort van dingen. Ja. Klinkt positief.
0: Ja, nee, inderdaad. En dat houden we eigenlijk morgen ook een beetje hetzelfde weertype. Morgen ook wel droog, denk ik, hier. En ook die afwisseling van zon en wolken. Temperatuur een graad of 18 morgen. Dus ja, daar zit niet zo heel veel verschil tussen. En nog steeds die matige wind uit een noordwestelijke richting.
1: Gaan we die houden, die wind? Want die was er van de week ook al.
0: Ja, die was er van de week ook al. En we zitten eigenlijk met een wat koeler weertype al deze week. En dat blijft eigenlijk nogal voortduren tot maandag. Ook maandag nog temperatuur onder de 20 graden. En dan wel iets minder wind mogelijk. Ah. Want we zien een verandering op de weerkaart. Er komt namelijk wat hoge druk naderbij. En we zien op dit moment een lage drukgebied boven het noordelijke Noordzee. Die trekt richting de Oostzee. Daar komt dan een rug van hoge druk voor in de plaats. Begin van de week. En dat zien we dan vanaf de dinsdag, zeg maar. Dan zien we een hoge drukgebied boven de Britse eilanden. Die dan ook weer een uitloper krijgt over het Noordzeegebied. En de stroming die gaat daardoor wat veranderen. Dus vanaf dinsdag dan zijn we die noordwestelijke stroming kwijt.
1: Oh, dat is fijn.
0: En dan krijgen we meer te maken met een aanvoer van wat warmere lucht. Mm-hmm. Nou, dan zien we dus dinsdag die temperaturen op gaan lopen. En naar een graad om 23. En dan de dagen daarna. Dan gaat die temperatuur verder oplopen op de woensdag. Dan misschien wat regen, want er komt een storing naderbij en die zou wat neerslag kunnen veroorzaken.
1: We hebben regen genoeg gehad.
0: Ja, ja. Dat maar misschien dus wat regen op de woensdag. Ik kan het niet helemaal uitsluiten. En daarna zien we dan een tijdelijke opstoot van warmte. Maar die wordt door de weerberekeningen wel steeds wat verder vooruit geschoven. Eerst zou dat al veel eerder in de week zijn. Nu is dat waarschijnlijk pas na donderdag. Want we zien dan een hoge drukgebied boven Midden-Europa. Met een uitloper richting onze omgeving. En ja, dan komt er een opstoot van warmte onze kant op. Vanuit het zuiden van Europa. En dan zien we op donderdag de temperaturen misschien al wel de 25 graden bereiken.
1: Zo dan.
0: En de vrijdag, dat lijkt op dit moment de warmste dag te worden van de week. Met temperaturen van mogelijk boven de 30 graden. Maar dan neemt de kans op een onweersbui wel toe.
1: Tuurlijk.
0: Met name in de zuidoostelijke helft van het land. Dus ja, misschien blijven we hier buiten schot, maar dat is nog iets te ver weg.
1: Ja, ja, dus eigenlijk gaan we weer van te koud naar veel te heet.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En gaat dat dan zo blijven? Want ja, we gaan natuurlijk echt nu de zomer wel een beetje in.
0: Nee, dat lijkt er niet op, want die warmteopstoot die lijkt van korte duur. De meeste modelberekeningen wijzen erop dat we in het weekend en zeker daarna toch weer een omslag krijgen naar een meer noordelijke stroming met aanvoer van weer wat koelere lucht.
1: Maar wel droog.
0: Dat is nog een beetje onzeker.
1: We moeten een beetje vooruit gaan plannen. Het is bijna 3 keer 2, hè? Dat schiet al op.
0: Dus augustus, hè? Dus dat is in augustus. We hebben nog even.
1: Nou ja, ik ben heel zenuwachtig daar al voor. Dus van alles een klein beetje, eigenlijk, dat is wat we de komende tijd krijgen. Maar denk jij wel dat we een beetje van de meeste regen af zijn nu?
0: Nou, voorlopig even wel natuurlijk. Mm-hmm. Ja, kijk, stel dat er vrijdag ineens een onweersbui komt, dan kan het best ineens flink wat neerslag vallen natuurlijk. Maar ja, dat lijkt op dit moment vooral weggelegd voor de zuidoostelijke helft van het land. En wij zitten dan altijd net een beetje op de grens. Net wel, net niet. Mm. Maar
1: Dat is wel bij ons in de omgeving iets geks, hè? Dat we altijd op die grens zitten.
0: Ja, je hebt eigenlijk van meerdere kanten. Hè. Soms heb je net buien die landinwaarts ontwikkelen. Dat begint dan net hier soms. Mm-hmm. Meestal net ten oosten. Maar ja, in het najaar als de buien van zee komen, dan pakken we die ook altijd net mee.
1: Ja. Dus, Duidelijk. Nou goed, laten we ons even richten op vandaag. Dan ziet het er over het algemeen gaat wel uit. Een beetje fris, maar dat is te doen. Geen pootje bij in Zandvoort, maar wel lekker naar buiten.
0: Vind ik ook.
1: Het is vandaag open tuinendag, dus ik denk dat het zomaar een mooie dag kan zijn om andermans tuinen te bekijken.
0: Dat is ook een hele goede dag daarvoor.
1: Kunnen we in jouw tuin terecht?
0: Ik heb hem niet opengesteld.
1: Waarom niet?
0: En je mag best komen kijken.
1: Ja, maar, ik ben heel nieuwsgierig naar jouw tuin.
0: Er is niet zoveel te zien.
1: Oh, nou ja, ik denk naar aardbeien en kerstbomen. Ja,
0: aardbeien wel.
1: Oh, ja. Fantastisch. Ja. Nou, dan gaan we een afspraak maken. Kom goed. Walter, bedankt voor je uitleg. We gaan een weekend tegemoet wat goed genoeg is om naar buiten te gaan. En dat wens ik jou dan ook toe, dat kan.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Ik vertel inmiddels denk ik niks nieuws meer als ik ga zeggen dat het drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, een bacterie is gevonden, de E. coli-bacterie. En de waterbedrijven Evides en Oasen die hebben dat gisteravond bekendgemaakt. Dus mocht u het nog niet weten, niet de berichtgeving hebben binnengekregen. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar laten we voorzichtig zijn. Kraanwater moet je het hele weekend minstens 3 minuten koken voor gebruik. Waarbij geadviseerd wordt niet een waterkoker te gebruiken, want die slaat af zodra het water begint te koken. Maar het water moet 3 minuten doorkoken. Dus een pannetje of een ouderwets fluitketel, dat soort van zaken, zijn in dat geval dan toch opeens wel heel fijne uitvindingen. Ik hoor ook dat mensen in Rijsoord een bericht hebben gekregen, maar niet iedereen. Nu is de vraag nog even, zit er een koppeling aan die waterleidingnetten? Controleer dat even of neem de zekerheid van, laten we niet die poepbacterie zijn gang laten gaan, maar kook eventjes het water. Wordt vervolgd, dit waal. Wat geen poep is, dat is de actiemarkt bij de Wilhelminekerk aan de Bourgondische Laan in Ridderkerk, Slikkeveer. Want vandaag is die markt weer. We zijn welkom voor een gezellige dag vol kraampjes, lekkernijen en activiteiten. En als die zaken aanwezig zijn, dan is Ron in het Hout ook aanwezig. Goedemorgen, Ron.
2: Goedemorgen, Aad. Ja, natuurlijk. Ik ben natuurlijk afgezakt naar de Wilhelminekerk. Dus eigenlijk zoals elk jaar. Ik zit hier met Aad, een beetje een déjà vu gevoel. Daar zitten we in, net zoals vorig jaar.
3: Ik ben blij weer te zien. Dus en met jou zijn nog vele anderen ook welkom vandaag hier.
2: Nou, bedoel ik maar. Hey, even wat betreft de actiemarkt, want het gaat altijd om een goed doel. Daar zijn actiemarkten bekend om. Wat is het goede doel dit jaar bij jullie?
3: Ja, uiteindelijk is het doel natuurlijk tweeledig. Een doel dat je gelijk geld en het gaat iets naartoe. Maar het doel allereerst is natuurlijk een stuk ontmoeting hier. Gemeenteleden onderling, maar ook de ontmoeting die we hebben met de wijk. We zitten hier in de wijk Slikkeveer. Dus op deze manier zie je ook vaak de mensen die rondom de kerk wonen. En tegelijkertijd, ja, hopen we op zijn dag ook een mooie geldopbrengst bij elkaar te brengen. En daar hebben we eigenlijk 2 doelen voor. Een stuk van het geld gebruiken we hier om de kerk ook aan te pakken. Het is een oude gebouw die ook onderhoud nodig heeft. Maar het grootste gedeelte gaat naar een project van Verenigde Hoop. En wat doen ze nou concreet? Bijvoorbeeld, waar we nu geld voor elkaar proberen te krijgen, is een project in Congo. Daar staat een ziekenhuis waar een gezin is uitgezonden naar Congo. En daar gaat bijvoorbeeld een echo-apparaat heen en allerlei andere medische hulpmiddelen. Ook om daar de mensen te helpen. En nou ja, je ziet hier de folder voor je liggen. Dat is een ander ziekenhuis dan wij hier gewend zijn in het Maastricht of het Icazia.
2: Ja, precies. Goed, dat is het goede doel. Wat hebben jullie allemaal op touw gezet om een mooi opbrengst te kunnen verzekeren?
3: Nou, daar hebben we hard aan gewerkt. En je hebt zelf een rondje gelopen. Ik heb je nog weinig zien kopen, maar daar geef ik je zo meteen nog gelegenheid voor. Heel divers. Het is heerlijk. De Bakkenvoordijk. We hebben mooie planten, mooie bloemen. Er staat een fantastische barbecue. Een aantal mannen die bijna dagelijks achter de barbecue staat, die hier hun kunsten laten zien. Kleedjesmarkt voor de kinderen. Binnen kan je zelfs stekjes ruilen. Dus als jij van tuinieren houdt, nou, dan kan je hier denk ik goed winkelen en ruilen voornamelijk. En dan heb je misschien nog maar een kwart van de markt gezien.
2: Ja, en nou zag ik net al, ik vind dat echt heel vroeg, maar ik zag net al bakjes patat ook de kraam overaan.
3: Zeker. En gelukkig is het wel dat daarnaast ook nog een keer de fruitkraam staat. Dus je kan het wel aftoppen daarna met gewoon een gezond aardbeidje of een ananas. Dus, maar inderdaad, de frituur is al geopend.
2: Ja, dus goed. En voor de kinderen is er natuurlijk ook genoeg te doen. Ja, kinderen zijn denk ik, als je over dit soort markten praat, over dit soort acties, zijn ze wel de toekomst. Want dat is de generatie die dadelijk over moet gaan nemen.
3: Ja, dat is toch bijna een beetje teleurstellend voor ons. Wij zijn niet meer de toekomstige generatie, maar... als we hier natuurlijk naar links van ons kijken, zien we een aantal kinderen die zijn hier een kleine potjes aan het verven en daarna gaan ze daar een stekje in poten. En we horen op de achtergrond horen we kinderen op een springkussen spelen. Dus nee, die vermaken zich wel. Misschien nog wel meer dan de ouders.
2: Ja, springkussen, dat is niks voor ons, hè?
3: Ik daag je uit zometeen. Ik spring met je mee.
2: Ja, dat moet het helemaal goed komen. Even voor de mensen die nog willen komen. Tot hoe laat duurt de actiemarkt vandaag?
3: Ik zou zeggen, spring nu in de auto of op de fiets of kom hierheen lopen. Maar ik denk dat je tot zeker 2 uur kan hier zijn en dan loopt het langzaam af. Ja.
2: Ja, en het voordeel, je hebt wel het weer mee, want dat hing er nog een beetje om, hè?
3: Ja, ik heb vorig jaar geleerd, het weer is van de Heer, dus het weer heb je altijd mee. Maar het is vandaag, je pakt alles mee. Misschien een paar regendruppels, maar ik heb buienradar gekeken, valt mee. Dus het is heerlijk weer om en ijs te eten, en een patatje, en een hamburger, en toch wat groentes erbij. Zeker.
2: Kijk, dat is helemaal goed. Laten we dan één ding afspreken. Vanaf nu, over een jaar, dan zitten wij hier gewoon weer voor de volgende actiemarkt.
3: Absoluut, absoluut. Zeer welkom.
2: Nou, je hoort het, Aad. Het loopt hier nog even. Kom vooral deze kant op als je hier in de buurt woont. Het is ook voor een verschrikkelijk goed doel. Dus wat let je. Het is goed weer en er is van alles te doen. Dus kom gewoon naar die Middenkerk toe.
1: Ja, en Ron is geweest. En dat betekent dat hij op de terugweg naar de studio een patatje mee kan nemen. Remco lust graag een patatje met en dat doe ik ook graag. Prettig weekend.

De Kinks waren dat in prettig weekend. Goedemorgen, fijn dat u luistert. Na de in februari toegekende voorlopige voorziening heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State ook het tweede verzoek van de gemeente Ridderkerk om een voorlopige voorziening toegewezen. Dat is een heel lastig verhaal. Maar het gaat erom dat de provincie Zuid-Holland voorlopig geen verdere stappen mag zetten om verplichte regionale samenwerking op het gebied van woonruimteverdeling op te leggen, totdat er een definitieve uitspraak is gedaan in de beroepsprocedure. Zo lezen we in de krant van de collega's van de combinatie Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk blijft van mening dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor beleid rondom woonruimtebenadering en dat samenwerking tussen gemeenten vrijwillig moet zijn. En toen was mijn bericht verdwenen. Oh, daar komt hij weer. Leuk hoor, computers, handige apparaten. De gemeente ziet de uitspraak als een belangrijke tussenstap in de procedure. De beroepszaak tegen het besluit van de provincie wordt op een later moment inhoudelijk behandeld door de Raad van State.

0: Toto en I Can't Stop Loving You in een prettig weekend. We gaan op pad. We gaan namelijk naar Hans Marijs. Die is in de Oudheidkamer Den Brommert. Er is een kunstexpositie daar van de Ambachtse / Oekraïense kunstschilder Maria Amairi. Hans, hoe is het daar?
1: Dat klopt. Nou, het is heel stil hier, want normaal is het pas om 2 uur open. Maar vorige keer is het niet gelukt, maar nu gaat het wel lukken. Ik sta hier naast Maria Amairi. Good morning.
2: Good morning, everybody.
1: Yeah. What inspires your paintings?
2: Oh, it's my own life is inspires me for painting. A different subject, like if you can see in this exhibition, I have a different kind of paintings. It's a portrait and a icon and also Schilderij and different.
1: Yeah, and also see a woman. Who is that?
2: Yeah, more reference for before I painting. It's like real people, like my friends, what I take for reference, but it's not like fully the same person, because I give a lot of different feeling inside. I can change like color of eyes or behavior or change some around, give some special subject in my paintings.
1: Okay, let's walk to the paintings. I see here trees and the sky and lots of green. Where is it?
2: This painting is calling sunset near San Michel. It's funny, you doesn't see here San Michel, but I'm walk nearby, and it was so beautiful sunset that I'm taking my mind to remember this, and after paint when I come back here in Netherlands.
1: Yeah, nature is very important to see also here a sea with the sky.
2: Yeah, sea, it's also a special subject for me. I very like sea, and here I put also some gold leaves. Like you can more feel this feeling when you stay in the near sea and you really see this beautiful sky, and just like I have a lot of paintings with sea.
1: Yeah, you can see the sun shine on the water.
2: Yeah.
1: Okay, let's walk further. This is a totally different painting. It is a build. What is it?
2: It's like the gate calling. It's from Dordrecht. You have a moon path here. It's like you have a door. Door is art center, and I work in this art center. And it's a beautiful building. It's very old. It's like first coin makes here in Dordrecht.
1: The Munt.
2: Yeah, the yes. Munt. And it's like, for me, it's a case because I'm start to make workshop and painting, and I have my studio now in the Munt.
1: You have a studio there?
2: Yeah, I paint here, and I also make a workshop in the Munt.
1: Yeah. You have also students. Do they go to Dordrecht?
2: Yes, yes. They go for Dordrecht, and we have here in De Munt, we have some bigger room where we make workshop.
1: Okay, we walk further. This is a self-portrait. Oh, yes?
2: No.
1: Not.
2: I doesn't make a self-portrait.
1: Oh, not.
2: No.
1: And who is this? This woman, she has beautiful green eyes.
2: It's calling Celeste, and it's not like one woman, it's like more like Celeste, like how to explain. You need to see these paintings to understand what I mean. I put a lot of stars inside and...
1: Yes, I see.
2: And there's this around, it's also mean like some hair world, special world for this woman and for mind.
1: Yeah, I see a very little painting. Did you paint it also?
2: Yes, it's an icon. I have a few of them here in the exhibition.
1: Yes, this religious paintings, I can say, or not.
2: Yes, back in Ukraine, I make a lot of icons for church, and I take this technique here and also want to show you some my back from Ukraine.
1: Yes. I see a woman here.
2: It's not woman, it just look like woman, but it's Santa Mikhail.
1: Oh?
2: Yes. It just doesn't write here. And I changed a little bit more modern make, because for normally you have like gold, but I try with silver. And it's a real wood plates from what you can see.
1: Oh,
2: I will show you.
1: It is hout, yeah.
2: Yeah, and this wood also come from Ukraine and make this special technique, special for icon, that from many years nothing happened with this wood because it have special stick inside from two different kinds of wood.
1: There are not only paintings here, but also photographs. Can you tell us what we see here?
2: Yes, this is a series of photo from Kevin Castle. It's my friend, and he Dutch, and he more want to know about Ukraine, and I tell about a lot of our tradition and show some pictures. And this is like calling Mavka Seria. Mavka is like a woman from forest, from Ukrainian mythology. And we try to also model its Ukrainian girls, and we try like make in this photo this forest woman from mythology. It's like beautiful woman who walk in a, how to tell, like daughter from a forest of some kind.
1: Het bos.
2: Yeah.
1: Ik zie veel bomen en veel groen ook, ja.
2: Yeah.
1: Yeah. Okay, we have a limited time, so I think we say goodbye now. Thank you very much for the interview and lots of success with your exhibition.
0: Dat was Hans Marijs. Zij was bij de Oudheidkamer Den Brommet. Er is een kunstexpositie van de Ambachtse Oekraïense kunstschilder Maria Amari. En de opening is al 2 weken geleden geweest. Dus je kan gewoon nu terecht bij Den Brommet. We hoorden het vanmiddag. Dan is de Oudheidkamer daar weer open. Dan gaan wij de gezonde toer op. We hoorden in het weerbericht al dat het best aardig weer is. Niet om pootje te waaien in Zandvoort. Maar we kunnen wel gaan fietsen. En dat is prettig om te horen, want de 44ste avond fietsvierdaagse is weer onderweg. En dan hebben we het over de editie Zuid-Holland-Zuid. Leen Kruithof, die weten alles en nog veel meer van. Goedemorgen, Leen.
3: Goedemorgen, luisteraars.
0: Goedemorgen. Nou, het gaat eraan zitten te komen, hè? Bijna.
3: Bijna. Ja, we hebben even moeten wachten op het mooie weer. Maar dat gaat volgende week toch echt gebeuren. Dus dan gaan we starten maandag.
0: Laten we maandag wel gewoon lekker gaan rijden. Het wordt een bijzondere 44ste avond, fietsvierdaagse. Want we moeten allemaal bijzondere verrichtingen doen. Wat is de bedoeling?
3: Nou, ze moeten helemaal geen bijzondere verrichtingen doen. Het is gewoon een hoeveelheid mensen die bij elkaar komen met een fiets. En dan gaan ze de route gaan ze afleggen die wij hebben gedaan door de buurt. Oftewel Ridderkerk, Slikkerveer, Bolnes, Oostendam. Maar we gaan ook naar Barendrecht en we gaan naar Zijndrecht toe, Weerdiansdam.
0: Kijk
3: eens. Nou, het zijn routes van 15, 30 en, dat is uitzonderlijk, 60 kilometer. Maar dat is meer voor de mensen die daarvoor een speciale fiets hebben.
0: Oh, een elektrische fiets dan, of niet?
3: Nee, echt een racefiets. Want dat zijn de mensen van Recreo Tour die in de organisatie zitten en die gaan dan zelf een route. Dus mensen die mee willen met de 60, die vragen wij dus gewoon een geschikte fiets, oftewel een racefiets. Een elektrische fiets niet. Nee. Die gaat wat dat betreft te langzaam.
0: Dus mijn Hollandse fiets met 3 versnellingen komt niet in aanmerking?
3: Die komt voor de 60 kilometer. Ja, wel, dat kan, maar dan kan je niet in die groep mee rijden. Dan krijg je een keurig blaadje waarop de route staat, mm-hmm. waar je heen moet. Maar dat is dan niet zo leuk als de drukte op 15 en op de 30 kilometer. Want dat zijn natuurlijk ook leuke dingen. Als je bij een controlepost of een uitdeelpost met drinken en versnaperingen. Dat het dan ook, dat je ook verschillende mensen ziet en misschien kennissen ziet. Dat maakt het natuurlijk ook wel leuk.
0: Ja. Ik had het even over bijzondere verrichtingen. En dan zeg je van er is niks aan de hand. Maar ze moeten toch allerlei verrassingen komen ze tegen. Puzzels oplossen. Dat soort dingen. Dat kan je niet doen terwijl je op de fiets zit.
3: Nee. Verkeerd begrepen.
0: Okay.
3: In het boekje. Want ze krijgen een keurig boekje. Waarin dus de stempels gezet kunnen worden. Maar waar ook de reclame en een uitleg van wie en wat we zijn. Daar staan ook puzzels in. Voor zowel voor de volwassenen. Als voor de kinderen. Ah. Maar dat kunnen ze gewoon niet op de fiets doen, natuurlijk.
0: Nee.
3: Maar dat kunnen ze gewoon thuis doen, ja.
0: Oké, dus als je s'avonds terugkomt en denkt van even lekker onderuit zakken, dan doen we gewoon een puzzeltje.
3: Doen ze een puzzel, ja. En daar staan ook prijzen op, ja. Dat klopt.
0: Leuk hoor. Hoe werkt dat vandaag de dag met avondfiets, vierdaagse? Voorheen, ooit eens was er een tijd, dan kreeg je een A4'tje mee met de route. Links of die straat, rechts of die straat. Is dat nog steeds zo of gaat dat nu gewoon met een navigatie-appje?
3: Nee, dat doen we niet. Want de ene zal het misschien wel hebben en de andere niet. De routes worden 's morgens van de dag worden uitgezet door Recreo Tour. Dan krijgt alles een pijl. Maar 's avonds krijgen ze ook nog een papier mee waarop staat dat ze links, rechts, rechtdoor, fietspad, welke weg enzovoorts moeten bereiden. Dus ze moeten hun best doen om verkeerd te rijden.
0: Dat begrijp ik, dat is mooi. Waar vandaan start überhaupt de avondfietsvierdaagse? Want ja, onze regio is groot genoeg.
3: In Rijsoord, bij de voetbalvereniging. Dus op het sportpark van de voetbalvereniging Rijsoord is vanaf 17:30, oftewel 19:30,
0: mm-hmm.
3: Of 17:30, is er een start. Dat zijn de vroege vogels. De meesten die komen om 19:00 aan en dan vertrekken ze.
0: Ja.
3: Nou, 15 kilometer. Tegenwoordig zijn er elektrische fietsen, dus dan kan ik het inschatten. Maar zeg maar, als je heel rustig rijdt, 1,5 uur. En je moet zorgen dat je voor 9:00 dat je binnen bent. En dat redt iedereen.
0: Dat lijkt mij ook wel. Maar op zich wel een beetje jammer dat elektrische fietsen mee mogen, toch?
3: Hoe bedoel je?
0: Nou, het gaat toch om het sportieve, om de beentjes lekker bezig te laten zijn?
3: Ja, nou, dat klopt ook. Ja, maar ook, en dat is typisch Rijsoord. Ook de mond moet meedoen. Dus er moet ook gelegenheid zijn dus contact maken enzovoort.
0: Ah, ja.
3: Het moet ook gezellig zijn. Je fiets, dat is het sportieve. Maar je hebt natuurlijk grote, kleine, oude, jongen. Die door de regio rijden. En die zien waarschijnlijk routes die ze nog nooit hebben gereden.
0: Mm-hmm.
3: Zicht, uitzicht, wat ze nog nooit hebben gezien. Dat maakt het natuurlijk heel leuk. Maar ze zien ook andere mensen. Ze maken contacten op diverse punten en in de kantine. En dat is natuurlijk ook het leuke.
0: Ja, gewoon lekker gezellig samen zijn en het op een leuke manier samen doen. Het is niet helemaal gratis, hè? Dat moet wel even gezegd worden.
3: Nee, bij de inschrijving is het €5. En bij de aanmelding op de dag zelf is het €6.
0: Want dat kan ook nog gewoon bij aankomst aanmelden.
3: Dat kan ook nog. Er zijn trouwens ook mensen die zeggen, ja, maar er zijn er 4. En daarna krijg ik een medaille. Maar als ik er nou maar 3 rij, omdat ik, er is wat tussen gekomen. Dan krijg ik ook een medaille. Als je meedoet, krijg je altijd een medaille. En jij bepaalt de waarde van die medaille natuurlijk.
0: Vanzelfsprekend. En we zijn daar hoe eerlijker, hoe meer waarde.
3: Ja, maar goed, het is een leuk aandenken.
0: Zeker.
3: Dat zeggen wij ook. En bovendien worden er van alle dagen worden er foto's gemaakt. En die staan ook op de website van de Fiets Vierdaagse.
0: Ja, ja, en dat is fietsvierdaagsezhz.nl, met een viertje.
3: Juist, juist. Maar dat staan ook op de routes. En daar kunnen ze, als het een beetje mee zit, uiterlijk de volgende morgen de foto's zien.
0: Nou, dat
3: is
0: wel
3: snel. Er zijn meestal tussen de 50 en 200 per dag.
0: Dus even samenvattend, we kunnen 15, 30 of zelfs 60 kilometer starten iedere dag. En dat gaat gebeuren vanaf de Vlasstraat in Ridderkerk Rijsoord. En vanaf maandagavond dan wordt er gereden. Vanaf 6:30 tot 7:00 is de start.
3: Ja, ja, prima. Ja. En op donderdag is er natuurlijk een speciale avond. Hè, want dan rijden we door het versierde en we hebben daar ook... een muziekkorps staan die muziek brengt. Dus dan wordt het gewoon gezellig. En als afsluiting van de vier dagen. Of eigenlijk avonden.
0: En het weer gaat er ook redelijk uitzien. Dus ik ga jullie daar heel veel plezier bij doen.
3: Uitstekend. Maandag wordt de minste dag, zeggen ze dan. Maar al een goede temperatuur van 21 graden. En daarna gaat het op naar de 25, misschien 26 graden.
0: Ja,
3: bijna geen wind.
0: Dus dat wordt heerlijk.
3: Ideaal.
0: Ja, nou, allemaal dus vanaf maandag op de fiets. Alleen, we stoppen ermee, want ik begrijp dat je straks moet gaan fluiten bij het voetbal op de familiedag van Rijsoord.
3: Ja, de familiedag die gaat zo meteen starten, ook een half uurtje. En dan word ik verwacht dat ik op de mat sta en dat ik een beetje ga regelen, ja, zonder vaart.
0: Want anders moet je op het matje komen. Dat is niet te bedoelen.
3: Dan moet ik op het matje komen. Ja, ja, ja, echt. Ja, dan moet het op het matje komen. Maar dat is gezellig, hoor.
0: Weet ik. Ja. Nou, vandaag heel veel plezier.
3: Als je nog wil ik zo komen kijken, hartstikke leuk.
0: Gaat geregeld worden en anders dan wordt het maandag. Leen, een bijzonder prettig weekend en graag tot maandag dan.
3: Ook een heel goed weekend. Tot ziens.
0: Doei.

0: Het begon allemaal met de televisieserie, maar de liedjes die deden het ook wel leuk. En de Monkees waren geboren. I'm a believer. We hebben het al eerder gezegd vandaag. Het is in Ridderkerk de tuinenroute. En die open tuinen, die moeten we gaan bekijken om inspiratie op te doen wat we zelf in onze tuintjes kunnen doen. Erik is dat ook gaan doen. Die denkt van, ik wil nou eens een keertje af van al die Japanse lijstenbessen en ik weet niet wat. Dus die staat bij een van die tuintjes en die vertelt ons wat hij ziet. Goedemorgen, Erik.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen, Aad. Ja, het is een van die tuintjes, zeg maar. Gewoon tuin, hoor. Want het is misschien niet de grootste tuin die we hebben in Ridderkerk. Maar wel een van de mooiere, moet ik zeggen. Want ja, we staan hier bij Diana van Schie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De open tuinenroute. En jullie dachten van, kom, we gaan ze meedoen.
2: Nou, dat dachten we 3 jaar geleden. 3 jaar geleden was de eerste keer de open tuinenroute. En dat werd georganiseerd toen door de tuinvrouwenclub van Ridderkerk. Eigenlijk als afscheid van hun club. Maar ja, er waren zoveel enthousiaste mensen. Die hebben het weer opgepakt. En vorig jaar was de eerste keer meegedaan. En dit jaar doen we voor de tweede keer mee.
1: Ja, want we zijn aan de Kerkweg. Voor de Kerkweg 46, achterom naar binnen, dan kun je het allemaal mooi zien. Wat kunnen we zien bij jullie in de tuin?
2: Die hebben het weer opgepakt en vorig jaar was de eerste keer meegedaan en dit jaar doen we voor de tweede keer mee.
1: Ja, want we zijn aan de Kerkweg. Voor de Kerkweg 46, achterom naar binnen, dan kun je het allemaal mooi zien. Wat kunnen we zien bij jullie in de tuin?
2: Ja, van alles. Ja, wat niet. Ik noem mijn tuin eigenlijk een magische tuin. Er groeit van alles. Het is vooral niet wat je verwacht. Het verstopt eigenlijk onder de grond. We kwamen het tegen toen we aan het graven waren om de tuin op te knappen. En die hebben een eigen plekje gegeven.
1: Ja, maar dat is niet het enige, hè? Want als je om je heen kijkt, overal is iets te zien.
2: Dat klopt. Wij hebben ook koning eik. Dat is een...

0: Kurkijk, die hebben we gepoot of laten poten. En die is enorm uit de kluiten gewassen, maar hij is prachtig. En die heeft een eigen gezicht gekregen. Eigenlijk net als de sprookjesboom in de Efteling hebben wij hier in onze tuin onze eigen sprookjesboom, meneer Eik.
1: Ja, meneer Eik, maar dat is niet het enige. Er wonen ook nog mensen in die boom, behalve meneer Eik. Ik zie nog allerlei dingetjes eromheen.
0: Ja, klopt. Daaronder, dat is het huisje van Gwendolyn, de boself. En ja, het midzomernachtfeest komt eraan en dan komt zij hier ook weer feest vieren.
1: Ja, dat is natuurlijk het. Ach, ja, het is, je kijkt je ogen uit. Is dat, ja, hoe is dat ontstaan? Zomaar uit een gedachte of uit een grap?
0: Nee, dit is ontstaan. Dit is niet een vast omlijnd idee geweest. Het is ook geen grap geweest. Het is ontstaan. Deze tuin, ja, magisch. Ja, ik weet er even geen andere woorden aan te geven.
1: Nee, want je moet, ja, uiteindelijk, meestal begint dat ergens. En ja, dan denk je bij jezelf, oh, dat is leuk, dat gaan we in de tuin stoppen. Loopt het al uit de hand?
0: En ik vind van niet, nee. Vind jij dat, Erik?
1: Nee, niet, want het is niet mijn tuin, het is jullie tuin natuurlijk. Het ziet er prachtig uit, alles staat lekker mooi groen en in bloei.
0: En in bloei, ja. En wat ik wil zeggen, het loopt niet uit de hand. Want als je er niet, als je naar de tuin kijkt, het is niet iets wat op de voorgrond treedt. Het is geen sprookjesbos van de Efteling. Het is vooral een tuin met heel veel groen en natuur. En daartussendoor verstopt onze eigen tuinbewoners.
1: Ja, de tuinbewoners hier aan de kerkweg nummer 46. Ik zei het al, achterom naar binnen, want ja, dan dat is natuurlijk degene waar je terecht komt. Dan kom je aan in ja, een beetje gras, er ligt steen en vooral veel plantjes. Wat voor plantjes heb je in je tuin?
0: Nou, dat is een goede vraag, Erik. Dat weet ik helemaal niet van al mijn planten. Wij poten planten die we mooi vinden. Dat is eigenlijk wat we doen. En hoe ze allemaal heten, ja, dat weet ik niet van alles. Van veel wel hoor, maar lang niet van alles.
1: Nee, maar het belangrijkste onderdeel is ja, het sprookjesgebeuren. De kurkeik die staat bekend om ja, zijn paddenstoelen, zeg maar, die er altijd omheen groeien. Bij jou groeien ze in de boom.
0: Dat klopt. Ja, die groeien in de boom. Inderdaad, ja.
1: Ja, en dan zien we verder, wat kunnen we allemaal nog meer zien als we door je tuin heen lopen? Ja. Dan is het misschien wel hartstikke leuk als je dat zo tegenkomen. Paddenstoelen, die hadden we ook gehad. Ik zie fantastisch, ja, wat is het eigenlijk die de lamp van staat nou?
0: Ja, we hebben hier bij de vijver een laaf staan. En die hebben we gekregen van een buurvrouw. En die kwam in onze tuin en die dacht, oh, maar dat past er precies bij. Ja, die laaf is eigenlijk een keukenrolhouder. En die dacht, nou, ik heb hem niet meer nodig. Willen jullie er iets mee? En die laaf heeft dus in onze tuin zijn eigen plekje gekregen aan de vijver. En die houdt nu geen keukenrol vast, maar een lichtje die op de waterval schijnt.
1: Ja, dat is natuurlijk een mooi idee. Ja, de wijsheid zit hier ook op de schutting.
0: Dat klopt. Dat is de broer van meneer L. Want meneer L zelf die woont in de boom. En de broer van meneer L die hebben we ooit gekocht als vogelverschrikker voor de duiven die hier ook graag een plekje vinden. Maar ja, hij verschrikt duiven niet, maar hij heeft wel een mooi plekje op onze schutting gekregen.
1: Ja, en zo zie je van alles bij de familie van Schier, want het is niet alleen jouw project.
0: Nee, ik strijk met de eer, maar het is vooral het project van mijn man. Die heeft dit allemaal aangelegd. En ja, we hebben wel samen de ideeën.
1: Ja, en het is ook, ja, ik zie ook wat tropisch gebeuren hier. Een palm.
0: Zeker, een palm, een cipres. Rotsplantjes hebben we ook verstopt tussen onze rotsen hier in de tuin staan. Ja, we hebben een blauwe regen, een clematis, varens, vingerhoedskruid, een olijfboom. Ik zit in rhododendrons, ballonbloemen. Ja, je kan het zo gek niet bedoelen of het staat wel in ons tuin.
1: Ja, het is in elk geval wel goed te vinden is dat hier dus aan de kerkweg in de tuinroute in Ridderkerk. Kijk even op de site van de tuinroute, want daar vind je nog 17 andere plekjes waar je terecht kunt om te genieten van het werk van al die mensen die hun tuin opengesteld hebben voor de open tuinroute. Vandaag en morgen.
0: Klopt, vandaag en morgen. Ja.
1: Dus, en het gebeurt, de officiële start is om 12 uur. Dan zijn de tuinen open tot 5 uur. Dan komt de barbecue eruit.
0: Nou, niet voor de bezoekers. Ik heb wel wat te drinken, die is altijd, mag altijd. Maar nee, de barbecue die slaan we dit jaar over, want het is al druk genoeg. Maar iedereen is welkom. Ik laat iedereen graag mijn magische tuin zien.
1: Diana, dankjewel. Heel veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Ja, je hoort het aan. De tuinroute dus. Allemaal komen op de fiets. En zoek even die mooie plekjes op.
2: Zo is het. Jij was aan de Kerkweg nummer 46. Dat klinkt al leuk. Het was een maand geleden nog de internationale dag van het naakttuinieren. Maar ja, dat is maar een dag per jaar. Dus ik begrijp dat daarom de tuinkabouters in de laven de rest van het jaar het werk doen. Dan kunnen we gaan bekijken. Zoek even met je zoekmachine dan naar die open tuinenroute in Ridderkerk. En ga daarheen. Doe inspiratie op en trek die vervelende tegels eruit. Wij gaan een bakje thee of koffie maken. We doen er een koekje bij. Dat mag best wel om 11 uur. En dan zien we elkaar daarna graag terug voor een tweede deel van Prettig Weekend. Tot zometeen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Vak.

0: www.ridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

Wat een heerlijke muziek, hè, om het tweede uur mee te starten van Prettig Weekend. Want we gaan gewoon verder met nog een stuk. Tot 12 uur zijn wij aanwezig met dit programma. Te beluisteren bij Radio Ridderkerk en Atos Radio. We gaan ons voorbereiden op de Wereldvluchtelingendag. Zaterdag 20 juni, dat is al bijna. En

0: We hebben hier twee dames. Nou, Gianna Ollong, die is teamleider bij Vluchtelingenwerk Nederland. En Herma de Mik, die werkt al 16 jaar bij Vluchtelingenwerk. Tenminste, over een paar weken dan. Dus de taart, die is er nog niet. En ze is ook nog een keer gedecoreerd geweest en heeft een lintje ontvangen. Nou, dames, wat een entree. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En in stereo, dat is hartstikke leuk. Dames, hoe gaat het?
2: Goed.
1: Prima.
0: Ja?
1: Ja, hoor. Prima.
0: Ja. Nog flink aan het werk?
2: Ja, heel druk. Het is heel druk. En natuurlijk ook in het kader van Wereldvluchtelingendag... Mm-hmm. Zijn we met de voorbereidingen bezig voor het filmfestival.
0: Ja.
2: En dat is op vrijdag 19 juni.
0: Ja.
2: En ik zou zeggen, komt u met z'n allen naar de film kijken...
0: Alleen als het een leuke film is.
2: Het is een leuke film.
0: Oh, echt?
2: En ook een zeer interessante film.
0: Ja, waar gaat het over?
2: Nou, dat gaat over een Afghaanse jongetje dat naar Scandinavië vlucht op 9-jarige leeftijd. En hij bouwt daar zijn toekomst op. En hij heeft gestudeerd en gaat trouwen met Casper. En De verwikkelingen, de ontwikkelingen dan verder ga ik niet verklappen.
0: Nou.
2: Want daarvoor moet je naar de film gaan.
0: Duidelijk. En wat is nou precies de winning met het vluchtelingenwerk?
2: De film bedoel je?
0: Ja.
2: Dat jongetje is een Afghaans jongetje.
0: Mm-hmm.
2: En hij is uit Afghanistan gevlucht. He, dus is een vluchteling. Is als vluchteling gaan wonen in Scandinavië. En je neemt een kijkje achter de schermen hoe het leven van een vluchteling eenmaal gesetteld in een ander land dan zijn thuisland,
0: uh-huh.
2: Hoe dat verloopt.
0: En dat is wel interessant, want dan krijg ik inzicht hoe zij dat dus meemaken.
2: Ja, je komt echt in de belevingswereld van een vluchteling.
0: Ja, dat is misschien wel handig, hè? Want zeker vandaag de dag, er is zoveel om te doen. Ik kijk gewoon eens eventjes naar rechts. Is het handig als wij dat een beetje gaan snappen?
1: Ja. Dat je een ander inzicht krijgt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want je weet natuurlijk niet heel veel. En van wat je dan allemaal hoort in het nieuws, dan trek je maar een eenzijdige conclusie, heb ik het idee.
1: Klopt, ja. Ja. Er worden heel veel... drukte gemaakt om dingen die niet waar zijn. Mm. En als het maar vaak genoeg verteld wordt, dan geloven de mensen dat natuurlijk.
0: Ja, jullie hebben de tijd tegen dat gewoon iedereen maar alles tegen je aan kan kletsen, hè?
1: Ja.
0: Wat dat betreft is dat maar niks eigenlijk. Zullen we gewoon die social media, computers, alles de deur uitzetten? Zou het helpen?
1: Misschien wel, ja.
0: Zo af en toe. Nou, het is natuurlijk heel de wereld die staat te stuiteren om vluchtelingen en mensen uit andere culturen en zo. Is dat dan als medewerker bij vluchtelingenwerk, is het wel een beetje vol te houden?
1: Ja hoor, ja. Ik heb mensen die zeggen vluchtelingenwerk. Nou, en als je dat dan een beetje uit gaat leggen...
0: Mm-hmm.
1: Als het lukt.
0: Ja.
1: En soms kun je beter niet zeggen. Maar als het lukt, dan zeggen ze, oh, zit dat zo?
0: Ja, leg het eens een beetje uit. Wat zou je mij vertellen als ik zeg van, nou, vluchtelingenwerk?
1: Nou, het is dus zo dat mensen die uit een ander land gevlucht zijn...
0: Mm-hmm.
1: Die hebben al heel veel meegemaakt onderweg. Zijn getraumatiseerd van wat ze in hun eigen land gezien en gehoord hebben en meegemaakt. Op de vlucht staan ze in een soort overlevingsstand. Dus ze moeten... Alle landen doorkluizen met alle tegenslagen en geen onderdak onderweg of wat dan ook. Ze moeten een beetje overleven eigenlijk, maar totdat ze hier komen. En als ze hier dan zijn, wij als vluchtelingenwerk zodat we ze helpen om hier een beetje te aarden, zeg maar. Hè? Wat ze
0: moeten nog steeds vechten om te overleven.
1: Ja, ook. En ze staan ook nog in de overlevingsstand. En daar moet je ook rekening mee houden, zeg maar.
0: Ja. Dat natuurlijk krijg jij dan ongetwijfeld als voorwerpsel van... Ja, maar die mensen zijn allemaal gelukzoekers en er is niks aan de hand. Die komen gewoon ons geld weghalen. Wat zeg jij dan?
1: Dat lijkt misschien zo, maar dat is niet zo, want... Mm. Ik stel me altijd voor als je zelf zou moeten vluchten, wat altijd kan. Want sommigen komen gewoon uit een land waar het ook gewoon net als hier luxe is. Ze hadden alles en ineens breekt er oorlog uit. En dan is het om moet je vluchten om te overleven, zeg maar.
0: Ja.
1: Als alles stuk is. En vallen veel doden. En nou ja, er zijn er ook nog heel veel. Want ze zeggen ook vaak, moeten in de omgeving opgevangen worden. Nou, dat is ook zo. Er zitten er heel veel in de eigen regio in vluchtelingenkampen. En er zijn eigenlijk maar een heel klein percentage wat dan hierheen komt.
0: Ja.
1: Het is niet echt een tsunami, zeg maar, wat vaak gezegd wordt van vluchtelingen die hierheen komen. Het is eigenlijk maar een paar procent daarvan.
0: Ja.
1: En die hebben eigenlijk nog geluk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ga iets heel onaardig zeggen, want daar ben ik heel goed in namelijk. Zou het niet goed zijn, want wij beseffen niet meer hoe het werkt om ellende, echte ellende mee te maken in onze omgeving in Europa. Als nou eens een oorlog zou uitbreken, wat je natuurlijk niet wil, maar zou het stiekem niet goed zijn om dan weer besef te krijgen?
2: Nee, dat vind ik te heftig.
0: Gaat dat te ver?
2: Ja, dat gaat te ver. En weet je, ik geloof dat er veel meer mensen zijn die echt begaan en betrokken zijn met asielzoekers.
0: Mm-hmm.
2: Maar die hoor je niet of die hoor je nauwelijks. Die ondersteunen deze groep in alle stilte. En wat de media oppikt, ja, dat zijn de mensen die aan het ketenen zijn en een grote mond hebben.
0: Mm-hmm.
2: En dan lijkt het alsof die groep heel groot is en alsof het om heel Nederland gaat. Maar dat is niet zo.
0: Mm-hmm.
2: Nederland staat wat betreft in Europa op de 7e plaats van asielaanvragen. Op de 7e plaats, ja, in Europa. En ja, wereldwijd op de 23e plaats. Bijvoorbeeld Duitsland, Griekenland, Spanje en Italië vangen veel meer asielzoekers op.
0: Mm. En die komen allemaal hierheen.
2: Dat
0: zeggen ze, hè?
2: Nee, ja, maar dat is echt niet zo. Dat wordt verteld. En mensen die, misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen, niet zo goed voor zichzelf kunnen denken of het niet zelf gaan uitzoeken, mm-hmm, die nemen het voor waar aan. En dat is heel jammer.
0: Ja.
2: Want er worden onwaarheden verteld rondom over asielzoekers en vluchtelingen.
0: Ja.
2: En het zijn mensen, net zoals u en ik, die veilig willen leven. Veiligheid, daar gaat het vooral om.
0: Mm.
2: En als we het hebben over gelukzoekers, ja, willen wij niet allemaal gelukkig zijn waar het woordje geluk in zit.
0: Mm-hmm. Is het misschien dan maar goed, hè, dat volgende week dan de Wereldvluchtelingendag is? Wat gaat er gebeuren op die dag?
1: Er wordt extra aandacht besteed,
0: ja,
1: aan de asielzoekers, mede door
0: maar hoe
1: film.
0: Maar film, of doe je dat nog met meer manieren? Zijn er bepaalde activiteiten bijvoorbeeld bij ons in de gemeente, dat je zegt van, daar kan je heen, daar kan je met mensen praten? Of?
2: Nee, dat niet. Nee, dat is helaas niet zo. Vluchtelingenwerk organiseert voor het tweede jaar een film, festival wordt dat genoemd. Hè, omdat dat door Vluchtelingenwerk Nederland, door heel veel locaties in Nederland wordt gedaan. Vroeger was er ook een vluchtelingenmarkt in Rotterdam, maar in Ridderkerk is er nooit echt een grote event geweest. Mm.
0: Dus we moeten die film op gaan zoeken eigenlijk.
2: Ja.
0: En daar dan inspiratie uithalen.
2: Ja, inderdaad. En de film wordt vertoond in het plein, Theater Het Plein, ja, in het gemeentehuis. En voorafgaand hebben wij vanaf 4 uur een soort van een borrel.
0: Mm-hmm.
2: Een borrel met wat hapjes erbij. En om 5 uur begint dan de film. En na de film kunnen we ook eventueel napraten.
0: Ja, misschien is dat wel handig, want zo'n film werkt vast wel vragen op.
2: Nou, inderdaad, kijk. En je hoeft het niet eens te zijn, hoor, met de komst van asielmigranten.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is wel interessant om naar de film te kijken, om een kijkje achter de schermen te nemen. Hè? En dat het misschien tot andere uitgangspunten en invalshoeken leidt.
0: Ja.
2: Dat is wat we willen bereiken.
0: Duidelijk. En wanneer ging dat precies gebeuren? Nog eenmaal de datum en de tijd?
1: Dat is vrijdag de 19e.
0: Mm-hmm.
1: In het theater, zeg maar. Hier
0: Theaterplein,
1: ja. In Ridderkerk. En het begint om 5 uur.
0: Mooi. moesten we dan maar in de agenda zetten, denk ik. En dan de zaterdag, dan is het dus Wereldvluchtelingendag zelf. Dan kunnen die film nog eventjes lekker verwerken.
2: Ja, ja, mensen kunnen ook thuis gaan kijken. En dan kunnen ze gratis, tot een, in een bepaalde periode, gratis drie films streamen. Hoe zeg je dat? Naar binnen halen. Op hun in de huiskamer. Ja.
0: Oké. Okay. Is daar een website voor nog om dat op te zoeken?
2: Ja, daar is een website voor. En dat is vluchtelingenwerk.nl filmfestival.
0: Mooi. Ja. Gaan we opzoeken. Dames, bedankt voor je uitleg. Ik hoop dat volgende week toch weer een stapje wordt gezet waarin we allemaal als mensheid weer wat bij elkaar komen.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Zeker. Ja. En graag voor nog een keertje. En voor nu een prettig weekend.

0: Hij stopt er gewoon mee de plaat. Wat is dat nou?
1: Oh, hij gaat heel zachtjes verder. Nou, vooruit.
0: Dames, ja, jullie gaan afscheid nemen. Fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie een fijn weekend. En wij gaan met Ruud Schenjes praten, want er is toch van alles. Ja, je hebt je handen voor. Ik kan geen handen meer schudden. Vliegt de thee eruit. Het is weer prettig weekend, hoor. Vooruit, maar. We gaan met Ruud Schenjes praten, want daar staat ook heel de boel op stelten. In ieder geval wel het winkelcentrum. Goedemorgen, Ruud.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is in het winkelhart van Ridderkerk. Er worden weer stokken bijgehaald, hè?
2: Ja, stokken.
0: Ja, de stelten.
2: Ja, de stelten, zou je bedoelen.
0: Jazeker.
2: Ja, nee, we gaan hier de hele boel op stelten zetten. Dus wat dat betreft wordt het een dolle boel.
0: Ja, nou is dit niet voor het eerst. Dus je weet al een beetje wat je in huis haalt. Vertel eens eventjes over de vorige hoogtepunten van Ridderkerk op stelten.
2: Nou, Ridderkerk op stelten als zodanig zoals we het nu doen, hebben we nog nooit eerder gedaan.
0: Oh, niet?
2: Hè? We hebben allerlei dingen gedaan en we hebben in het verleden natuurlijk wel die enorme show gedaan op het Koningsplein.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en daar refereer je misschien aan, dat ging gedeeltelijk ook op stelten.
0: Ja.
2: En tegen de muur aan enzovoort. Maar dit is toch wel iets anders. De mensen die nu meelopen, dat zijn verschillende groepen. Ja, en dat is allemaal in het oranje en rood, wit, blauw. Want ja, het spreekt voor zich. Hè. We hebben het WK is gestart.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Ik heb er niks over gehoord, Ruud.
2: Dan is die van de week gestart. En morgen gaat Oranje meespelen. En daar haken wij dus nu op in.
0: Juist.
2: En we gaan er een bolle doel. Kijk, het is hier al heel erg hectisch. Want ik heb allemaal mensen die zich vreselijk verheven voelen. Want ze lopen allemaal op hoogte. Ja?
0: Kijk eens op je neer ook nog.
2: Maar het wordt een hele leuke boel. Want nu al vind ik het... leuk om te zien. Maar dat is allemaal in dus de backstage, zal ik maar zeggen. We beginnen dus vanuit dus de Jorishof tegenover de Douglas. En daar gaan de groepen dus vandaar lopen door het centrum met muziek. Kortom, het wordt een hele leuke boel.
0: Ja, mensen op stelten. Gaan die nog bepaalde dingen doen of lopen ze alleen op die stelten rond?
2: Ze lopen op die stelten. Sommigen hebben er een act bij. Hè. We hebben dus een steltlopers met dikke kuiten. Dat zijn een soort voetballers. Die hebben ook een bal bij zich. Die gaan daar nog iets mee doen. Hè. Dus er zijn steltlopers die iets uit te delen hebben. Maar het gaat vooral om hoe ze eruit zien. En de gezellige muziek die we er dus bij hebben. We hebben bijvoorbeeld de Oranje Mannen en dat is voor niet iedereen helemaal onbekend. Wel als Oranje Mannen, want dat is dus hun eerste keer dat ze zo optreden. Maar Jeffrey Muller, dat is een zanger hier uit Ridderkerk.
0: Die staat toch niet op stelten, hoop ik?
2: Nee, die gaat niet op... Ik zal het niet doorvertellen, maar Jeffrey staat niet op stelten, nee. Mm-hmm. Oh, hij hoort het. Hij hoort het. Gelukkig niet, zegt hij. Die gaat dus zorgen in ieder geval voor een lekker stukje muziek. Nou ja, goed, iedereen weet dat hij dus daar heel goed toe in staat is.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij samen met Jasper. En samen vormen ze dus de Oranje Mannen.
0: Duidelijk. En dat gaat bijzonder worden. Dus moeten we daar nog een beetje voor oppassen voor die mensen... dat we ze niet met het winkelwagentje omver stoten tijdens het winkelen?
2: Nee. Kijk, we gaan door de passages heen, hè, van de Ridderhof. Ridderhof 1, Ridderhof 2... ook uiteraard komen dus langs het CNA en die straten. Dus we vertrekken steeds op verschillende tijdstippen. Niet iedereen tegelijk, hè, dus, want dat gaat gewoon niet lukken. Er moeten ook pauzes gehouden worden, want steltlopen is best een ingewikkelde, in ieder geval vermoeiende bezigheid.
0: Mm-hmm.
2: Dus we moeten ook zorgen dat ze dus voldoende ruimte hebben. Maar op het moment dat de ene groep dus pauze heeft, gaat de andere dus juist het centrum in. En om 3:30, dan komen alle groepen tezamen. En dat is dus ter hoogte dus van Bramladage op het Sint-Jorisplein. En daar geven we dus een laatste act, hè, om alle groepen met elkaar te zetten. En lekker met een stuk muziek het feest te beëindigen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en er wordt natuurlijk aandacht besteed aan de wedstrijd morgen van Oranje. En er wordt vast wel een mooi lied bij ingezet.
2: Daar doen we het allemaal om, om te zorgen dat Oranje, dat we allemaal in de goede sfeer komen. En we er een beetje in gaan geloven. Hè, dat het uiteindelijk misschien tot een succes kan gaan leiden.
0: Ja.
2: Hè, maar het gaat er vooral om dat ook hier in Ridderkerk een leuk gezellig sfeertje in het centrum creëren. En hopen dan vervolgens dat Oranje daar misschien door geïnspireerd raakt.
0: Nou, ik kom straks een paar foto's maken. Die stuur ik wel even naar Ronald Koeman door. Dan heb ik goede contacten mee.
2: Ja,
0: dus dat komt best voor elkaar.
2: Ja.
0: Even samenvattend. Dus vanaf 12 uur tot 4 uur vanmiddag in het winkelhart van Ridderkerk. En de start van de steltlopers is steeds op een bekende plek voor de mensen die de winter 28-daagse kennen. Hè? Met winteracties.
2: Ja, klopt.
0: Hartstikke.
2: En als men ooit het op onze Facebook kijkt, daar zit ook bij Facebook, bij de laatste berichten zit een link. Daar staan alle plattegronden op waar dus de groepen zich op een bepaald tijdstip begeven.
0: Mm-hmm.
2: Dus als men precies en anders gewoon een rondje draaien door het centrum. Ja, dan kom je aan de licht, kom je wat tegen.
0: Dat moet gaan lukken. Winkel hard Ridderkerk op Facebook en gewoon zelf erheen gaan, dat is veel beter.
2: Het geeft gelukkig droog weer op. Ja, we hopen nog dat er een zonnetje bij komt.
0: Want Winkel hard is toch overdekt? Het winkelhart is toch overdekt, Ruud? Het maakt toch niet uit of het droog is?
2: Het is, wat ik net zei, hebben we buitengebieden. Hè? Dus richting Koningsplein en richting Jorisplein hebben we dus ook een buitengebied. En het zou ook leuk zijn als we daar doorheen kunnen trekken. En dan is een zonnetje nog extra gezellig.
0: Ik begrijp
2: inderdaad, voor regen zijn we niet zo bang, want de verwachtingen, moet ik zeggen, zijn eigenlijk best wel goed.
0: Want we hebben Jan Pelleboer gebeld. Helemaal duidelijk. Ruud Scheenjes, dankjewel voor de uitleg. Winkelhart Ridderkerk is dus vanaf strakjes een gezellige dolleboel. En we gaan elkaar dan zeker zien. Bedankt Ruud, prettig weekend.
2: Goed zo. Hey, dankjewel. Dag.
0: Doei.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht opent weer de deuren. En dat na een flinke verbouwing. Alle organisaties zijn terug in pand. En over 3 weken dan wordt de heropening gevierd. Mariette van Os is directeur van Cascade en een blij mens.
2: Zo, echt wel.
1: Echt wel. Nou, dit klinkt wel heel enthousiast.
2: Ja. Nou, het is de bibliotheek heeft de afgelopen week de laatste dingen ingericht. Dus het pand is nu echt bijna klaar op nog een paar kleine kindziektes. Maar goed, hoort erbij. Maar het ziet er echt wel tof uit. Ja. Heel tof.
1: Ja. Valt bij jullie ook steeds de stroom uit?
2: In Cascade?
1: Ja, nou ja, ik denk kinderziektes.
2: Oké, nee, wij hebben opeens verstopte riolen. Hebben we nog nooit gehad. Wel wat gekke dingen dat je denkt, hoe dan? Maar dat hoort er ook bij. Niet altijd even leuk, maar als het opgelost is, halen we de schouders op en gaan we door.
1: Zo is het. Gewoon zoals het hoort te zijn. Ja. Het heeft allemaal wel een hele tijd geduurd, hè, die verbouwing.
2: Ja, we zijn in april 2000... Nou ja, sowieso, hè, dus het fysieke verbouwen heeft... een jaar geduurd. En een klein beetje. Maar het hele traject is een traject wat we in... Nou ja, eigenlijk een beetje voorjaar 2020 zijn gestart. Hè, de eerste vraag van... het moet eigenlijk wat opener. Groot onderhoud komt eraan. Gemeentes die de verplichting hebben hun vastgoed te verduurzamen. Dus dat gesprek is eigenlijk in 2020 gestart. En vanuit daar zijn er allerlei plannen ontwikkeld. En zijn we dus nu ruim 5 jaar later dat de deuren open gaan. En dat we minstens weer 20 jaar mee kunnen, denk ik.
1: Nou, dat mag ik voor je hopen. Anders dan ben je steeds weer aan het verkassen naar een tent.
2: Naar de camping, ja. Ja. Maar vooropgesteld, we waren hartstikke blij dat we die tijdelijke locatie hadden.
1: Dat snap ik.
2: Dus dat op het theater na kon daar wel heel erg veel doorgang vinden. Dus we zijn qua theater gesloten geweest en qua grote zaal verhuur. Maar gewoon voor de verenigingen en kleine zakelijke verhuur hebben we al die tijd gewoon door kunnen werken. En ook de bibliotheek. De bibliotheek aan zet kon in dat pand gewoon ook boeken uitlenen. En het leuke daarin is dat we zo dicht daar op elkaar zaten als bibliotheekorganisatie en als Cascade-organisatie, dat we elkaar ook al heel goed hebben leren kennen.
1: Nou, zo zie je maar weer, als je samen optrekt, dan word je er altijd beter van.
2: Ja, dit zou best wel eens ik denk wel dat dit een 1 plus 1 is 11 gaat worden. Ja.
1: Wat is nou precies gebeurd allemaal? Want er is verbouwd en het is dan allemaal geïsoleerd. Maar wat gaan wij zien?
2: Nou wat je gaat zien is een compleet andere entree en begane grond. Dus eigenlijk de grootste zichtbare ingrepen die zitten echt op de hele begane grond en een stuk eerste etage. De zalen daarentegen, daar is ook allemaal heel veel gebeurd. Alleen dat zie je niet, omdat dat gaat over de luchtbehandelingsinstallatie is helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. De gevel, overal zijn nieuwe, veel dikkere ramen ingekomen. Dus je ziet daar, dus we hadden 11 zalen, die hebben we nog steeds. Daar zie je, dat het heeft natuurlijk een make-over gekregen. Nieuwe vloeren, alleen dat zijn nog wel diezelfde ruimtes. Maar de grootste verandering zit hem echt beneden. En dat is dus echt dat entreegebied en in de backstage. Maar daar komen de mensen natuurlijk als het goed is niet of weinig. Daar hebben we ook eindelijk de fel begeerde en gewenste goederenlift. Want ons theater zit natuurlijk op de eerste etage. En bij ons moest altijd alles door de personenlift naar boven. Mm. Dat is helemaal niet werkbaar. Dus we hebben in de backstage een goederenlift die van de begane grond naar de eerste etage, dus de theaterzaal, kan.
1: Nou, zo wordt alles dan toch weer beter. En dat moet gevierd worden, hè? Want na meer dan een jaar toestanden en al die dingen. Feestjes gaan er komen over een paar weken.
2: Ja, kijk, want het pand is natuurlijk vernieuwd. Maar we positioneren ons samen met de bibliotheek en ook nog een klein stukje sociaal team van de gemeente. Want een dienst is van de gemeente. Positioneren wij ons ook wel heel erg als Huis van Ambacht. Kijk, ik ga het geen dorpshuis noemen, want daarvoor zijn we gewoon te groot, te mooi, te breed, te divers in aanbod. Met het theater ook. Maar eigenlijk is het wel de plek dat als je een vraag hebt of als je denkt van ik zoek iets of ik wil eens kijken welke de verenigingen er allemaal activiteiten organiseren, dat je als eerste naar Cascade komt. En wat Dus, en we hebben natuurlijk op de begane grond, dat is echt wel nieuw, hebben we horeca toegevoegd.
1: Maar dan weet ik nog steeds niet wat voor feestjes dat we gaan vieren, die heropening.
2: Ja, oh, sorry, ja, je hebt helemaal gelijk. Woensdag 17 juni openen we voor de kinderen. Mm-hmm. Want er komen altijd heel veel kinderen bij ons in het pand. En dat is de kinderopening op de 17e. Dan hebben we een gratis theatervoorstelling. Er is een zangworkshop, een muziekworkshop, dansworkshop, speurtocht. Dus echt theater is er, een minidisco. Dus er is gewoon echt heel veel leuks voor de kinderen te doen. Dat is van 3:30 tot een uurtje of 5. En dan op vrijdagavond 19 juni openen we het pand officieel. Met natuurlijk de bobo's. Hè? Dus het echte moment van openen. Dat doen we in de theaterzaal vanaf 8:30 tot 9:30. En vanaf 9:30 is het eigenlijk gewoon open huis. / festival. Met DJ B-Red komt weer eens optreden. De expositie van de fotograaf die de hele verbouwing heeft vastgelegd. Die opent. Er komt een band optreden. Er zijn allerlei surprise acts. Dus er is een pub. Nee, een muziekquiz. Sorry, geen pubquiz, maar een muziekquiz. Dus er zijn allerlei dingen. En ook een silent disco tussen de boeken.
1: Wij komen ook bij de muziekquiz. Schrijf ons maar op.
2: Oh, bij de muziekquiz?
1: Ja, natuurlijk. Ja, bij de opening ook voor de rest. Dat snap jij ook
2: ja,
1: wel.
2: Ja, leuk.
1: Leuk, joh. Leuk. Even tot slot.
2: Dus dat was echt, dus dat is eigenlijk van 9:30 tot 12:00. En dat is gewoon eigenlijk open huis, festival, gratis entree. Een feestelijk drankje bij binnenkomst. En daarna kan je gewoon lekker bij de bar of op het terras. Kan je ook wat te drinken bestellen. Je kan dansen. Dus we hebben geen idee of er 100 mensen of 1000 mensen gaan komen. We gaan het zien. Ja. Maar we zetten de deuren wagenwijd open.
1: Ik ben er even bij gaan liggen, Mariette. Maar het gaat door, hè, bij jou. Ja, dat kletst maar verder.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het gezellig. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Tot slot, jullie hebben een website. Hè? Waar kan ik wat informatie vinden over alles wat er gaat komen?
2: Sinds kort hebben we gewoon cascade.nl.
1: Het is gewoon lekker kort geworden.
2: Ja, we hebben die dat is een leuk verhaal. Te lang voor nu.
1: Ik ga weer even liggen.
2: Eindelijk hebben we een cascade.nl gewoon.
1: Dat verhaal houden we even te goed van je, hè?
2: Ja, voor een andere keer.
1: Ja, super. Ja. Ik heb hem opgeschreven. Verhaal, komt goed. Mag ik je danken voor je tijd?
2: Ja, zeker weten.
1: Fantastisch. Ik ga je een extreem fijn weekend wensen. En met de gedachte in het achterhoofd dat er een feestje aankomt, moet dat gaan lukken.
2: Ja, dankjewel. En aan jullie nog veel plezier in de uitzending en ook een goed weekend.

0: zo is niet iedere dag meer, maar bij Prettig Weekend wel. Het is vandaag een beetje Nationale Actiedag, heb ik het idee. Ik weet niet waarom dat in zit, maar misschien wel omdat de zomer op het punt van losbarsten staat. Maar er is vandaag ook een jaarlijkse grote actiemarkt bij de Ichterskerk op het Vlietplein in Drievliet. En natuurlijk, ja, ook daar is er vast wel wat te eten, want Ron in het auto die is er naartoe gegaan. Goedemorgen Ron, is dat druk?
1: Goedemorgen. Ja, het is hier best wel druk. En Marcel is nu even als een speer naar boven, want we zaten in de kerk en toen had iemand het idee om even op het orgel te gaan zitten spelen. en dat is natuurlijk niet zo handig als je een interview moet gaan doen.
0: Gratis muziek op de achtergrond, Ron, gezellig.
1: Ja, gratis muziek op de achtergrond is leuk, maar een orgel is best wel hard, hè. Dus, maar goed, Marcel is hier, zij terug. Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ja, we zijn gewoon weer terug waar we vorig jaar eigenlijk gebleven waren.
2: Ja, we gaan weer opnieuw beginnen natuurlijk, hè. Het is weer een actiemarkt rondom de Ichterskerk. Voor Hoop voor Kinderen, onze jaarlijkse markt waar we onze ondersteuning, ons geld ophalen voor de ondersteuning voor de verschillende doeleinden die wij ondersteunen.
1: Ja, verschillende doeleinden, je had het er al over en het zijn er een paar, hè, dit jaar.
2: Ja, we hebben werkvakanties hebben we gehad afgelopen jaar. We ondersteunen een waterproject voor in Afrika waar ze putten slaan. We ondersteunen een gezin wat uitgezonden wordt naar Mercy Ships om op het schip werkzaam te zijn. Er gaat een gezin uit de gemeente met de MAF mee naar Afrika. Nee. Een ander eiland, een andere plek, maar in ieder geval wel die kant op. Die gaan we jaarlijks ondersteunen. En dan onze, wat we altijd al doen. Iemand hier bij ons uit de gemeente die nu in Indonesië zit. Die wordt ondersteund namelijk. Er zijn er nog wat kleine werkvakanties van de gemeenteleden die we ondersteunen. En dat doen we allemaal van deze actiemarkt. Proberen we het geld weer bij elkaar te krijgen. En het jaarlijkse, ook het jaarlijkse zomerkamp in Oekraïne. En een kamp in Roemenië waar we ondersteuning voor bieden. Dus ja, we hebben best wel wat nodig. Dus mensen die nog thuis zitten en meeluisteren en nog even naar buiten willen. Ja, kom echt naar de Ichterskerk op het Vlietplein om de actiemarkt mee te maken. En vergeet dan niet een ballonvaart te kopen.
1: Ja, want dat is wel een grote publiekstrekker, hè? Want jullie hebben natuurlijk het rad van een avontuur. En... Het is bijna niet te geloven, maar een ballonvaart, dat is knap aan de prijs.
2: Ja, dat zeker. En die is compleet gesponsord, twee stuks. En zo'n superronde die dan om rond 2 uur gedraaid wordt, waar je nu al loten van kan kopen, kost een tientje. Dus voor een tientje, en je hebt hem, kun je met z'n tweeën in een ballonvaart. Nou, dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja, maar is dan bekend waar die ballonvaart ongeveer gaat plaatsvinden?
2: Nee, want dat is kan je zelf bepalen. Je krijgt gewoon de tickets. En dan kan je zelf inschrijven wanneer je wil. En op welke plek je wil opstijgen. Of dan kan je ook variabel houden. En dan word je gebeld wanneer die plaatsvindt. Ja, en waar die dan heen vaart. Ja, dat hangt van de wind af natuurlijk.
1: Dat sowieso. Hey, hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig om zo'n markt te organiseren? Want daar zit echt volgens mij een hele kluitwerk in.
2: Daar zit best een hoop werk in. We starten rond februari met de eerste vergadering. En aangezien we dit natuurlijk al jaren doen, weten we een beetje wat we hebben. We hebben een lijst met alle kramen die we hebben en iedereen heeft zo zijn taak. Dus we gaan vanaf januari, februari een beetje beginnen. We proberen altijd een datum te prikken waar we zo min mogelijk bij elkaar in het vaarwater zitten. Maar ja, dat lukt al een aantal jaren niet meer, want het is vrij druk in Ridderkerk. Ja, en dan ben je 2-3 vergaderingetjes en dan hebben we het wel weer rond.
1: Ja, en dan, dan kan je gaan genieten, want dan wordt het druk. Als jij hier naar buiten kijkt, dan moet jij toch weer een heel tevreden gevoel hebben.
2: Ik heb ook zeker een heel tevreden gevoel. Het is ook gewoon weer erg leuk om al die mensen weer hier rond te zien lopen en te genieten. Gewoon ook omdat je van tevoren al mensen vragen van, hey, wanneer is de markt weer? Wanneer kunnen we weer groente of fruit kopen? Jullie hebben altijd lekker en goed fruit. Maar we altijd weer bij diverse sponsors halen we dat allemaal. Die dat allemaal weer ondersteunen. Dat zijn bedrijven uit de regio. En bij de veiling proberen we altijd weer wat los te krijgen. Nou, meestal lukt het, want je hebt goede doelen. En daar zijn ze ook wel voor te porren, de meeste.
1: En dan, dan hebben we het nog niet eens gehad over de koffie, want die is ook uitstekend.
2: Ja, zeker. Nee, de koffiehoek is ook altijd uitstekend. En dat wordt door de mensen uit de gemeente ook weer gebak geregeld en gemaakt. Gebakken. Koek gebakken. En dat wordt altijd heerlijk. Koffiehoek hebben we hier ook. Zeker.
1: Ja, precies. Hey, en tot hoe laat kunnen de mensen vandaag terecht? Want dat is natuurlijk ook wel even belangrijk om te weten.
2: Ja, zeker. Tot 2 uur kunnen ze terecht. En het was vanaf 9 uur tot 2 uur vandaag. Nou, het is prachtig weer, dus je hoeft echt niet thuis te blijven. Er zijn stoelen genoeg, koffie genoeg, thee genoeg. En voor middageten kan je ook gewoon hier terecht. Want daar hebben we gewoon weer lekker satéetje, hamburgertje, patatjes. Dus
1: patatjes moet je niet hard zeggen, want dan zit er eentje in de studio niet mee thuis. En die heeft zoiets, als je dan toch deze kant op komt, neem even patat mee.
2: Nou, daarom noem ik het al. Want jij zei het net al tegen mij, dat je het uit Slikkerveer mee moest nemen. Dus misschien kan ik het nu doen.
1: Ja, is het nog wel even, dus dat komt goed. Hey Marcel, ik ga je in ieder geval nog heel veel succes wensen vandaag. Laten we dan maar afspreken. Dat heb ik net als Slikkerveer ook gedaan. Volgend jaar een nieuwe afspraak?
2: Ik denk het wel, hè. Laten we daar maar vanuit gaan.
1: Helemaal goed. Daar aan, je hoort het. Het is hier ook hartstikke druk en hartstikke gezellig. Dus mocht je niks te doen hebben, dan kan je altijd nog naar de Ichterskerk. Ik brief iets.
0: Zo is het nu maar net. En Ron natuurlijk het voordeel is. Jij komt naar de studio toe, dus wij wachten met liefde op jouw patatjes.
1: Ik beloof nog niks.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Nou, dan maar niet. Dan wordt het gewoon een boterham met banaan. Just you.

De originele versie van True Love Ways is gezongen door Buddy Holly. Die schreef het ook samen met Norman Petty. Maar wij kennen natuurlijk deze versie van Peter en Gordon ook. Van 1958 naar 1965 is mijn kleine stap. Daarna ook nog gedaan door Cliff Richard. En in de jaren 80 is er een succesvolle country versie uitgebracht van True Love Ways. Op rtvgdekerk.nl is een terugblik op Echt Niet Vandaag. Dat was de actiedag die vorige week gehouden werd. Met het doel om Ridderkerk eens bewust te maken van de gevaren van de digitale wereld. Interesse om te weten hoe dat zat en of er een vervolg komt. Kijk dan eventjes op de site of app van RTV Ridderkerk. En ook misschien nog interessant, of juist misschien niet, de waterproblemen met de E. coli bacterie. Zo lezen we bij de collega's van Rijnmond. Betekent dat in Dordrecht en Zwijndrecht een run ontstaan is op bronwater. De meeste schappen zijn leeg. Het was zelfs zo dat in Dordrecht de politie eraan te pas moest komen, omdat de mensen niet heel vriendelijk met elkaar omgingen. Goed, nogmaals de tip. Kraanwater, gewoon in een pannetje of in een ouderwetse fluitketel koken. Zeker 3 minuten doorkoken. En dan daarna dan, kan je het gewoon drinken. Hoeft dus niet per se ervoor naar de supermarkt. En misschien woont er wel familie ergens in de regio om te zeggen van dan fietsen we eventjes heen en weer om daar wat water op te pikken. Dat scheelt een hele hoop drama. Nog 1 plaatje denk ik voor het nieuws.

0: Een van de mooiere live uitvoeringen van Jingo Lava van niemand minder dan Carlos Santana. De man die beroemd is met zijn fantastische live uitvoeringen. Dit was dan een commercieel stukje wat we allemaal kennen. Maar hij heeft ook heel andere muziek gemaakt. Het is leuk om je daar eens in te verdiepen. We gaan afscheid nemen van Prettig Weekend. Het zit erop voor vandaag. Maar volgende week zijn we vanzelfsprekend terug. Dit programma terugluisteren kan maandagavond alleen in Ridderkerk. Vanaf 7 uur wordt het programma mooi uitgezonden van begin tot eind lineair. Geen zin om erop te wachten of alleen maar een bepaald onderwerp terugluisteren? Kijk dan even op atosrtv.nl of rtvridderkerk.nl. Bij de programmering uitzending gemist staat dan Prettig Weekend en dan moet dat voor elkaar gaan komen. Diezelfde website staat natuurlijk ook het laatste nieuwsinformatie en ook van alles over de programma's en programmamakers die deze omroepen dan de zaken verzorgen. Leuk om daar eens op te gaan kijken. Straks in Ridderkerk wordt vervolg gegeven aan de uitzendingen met het programma Politiek Café. En in Zwijndrecht, Ambacht en Heerjansdam, als ik goed ben geïnformeerd, kun je luisteren naar Op Hete Kolen. Vanaf 1 uur is er nog grenzeloos weekend bij ons allen op de radio. En hopelijk treffen we elkaar dan aan het toestel. Vandaag dank aan Walter van Luik, Erik Harreman, Ron in het Hout en Marijke van der Schoor en Alfons Kuis. Techniek Remco Veldhuizen, muziek Kees Flesch junior. De redactie was in handen van Hans Marijs en Wendy Harreman. En de eindredactie in handen van
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact.

Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Stalin Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb er een lijstje samengesteld en ik hoop dat het een beetje naar uw zin is. Ik heb toch wel behoorlijk gevarieerd. Ik heb er zelfs twee verzoekplaatjes in staan, en, maar dat later in dit uurtje. Ik begon met een nummertje van Patti Loveless van het album Mountain Soul. You Never Leave Harlem Alive. Het tweede nummertje op een lijstje is er eentje van iemand die eigenlijk bijna elke keer als ik Starlight Souvenirs mag maken op mijn lijstje staan. Leonard Cohen met Lullaby.

crows ate the crumbs.

jaagt de schaduw van de muur, jaagt de spoken uit mijn hoofd en laat alles eeuwig duren. Wie ons lief is, gaat niet dood. Hou de wolven op een afstand.

die om het huis uit. Zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind. En laat mij slapen. Laat mij slapen. Laat mij slapen als een kind.

Ja, na dat wiegelied van Leonard Cohen, Lullaby, vond ik het leuk om dit erachteraan te draaien. Het wiegelied van die wetskaap van Stef Bos. Het is te vinden op het album, als ik het misgoed uitspreek, Mpumalanga tot die kaap. En het is op een album dat stamt uit het jaar 2001. Aduke van de Heimond, en dat wordt gebracht door Mark Knopfler samen met Emmylou Harris.

Ja, dat was Fairport Convention, uiteraard met zangeres Sandy Denny. De dame die eigenlijk veel te jong is overleden aan een ongelukkig geval van een trap. Ja, dat kan gebeuren. En dit is een van de twee verzoekjes die ik vandaag gehad heb om te draaien. Deze was van Arie, White Dress. En ik heb het nummer nooit gedraaid. En ik draai toch regelmatig iets van Sandy Denny, maar dan van een van haar solo-albums. Ga verder met Herman van Veen van het album Blauwe Plekken uit het jaar 1989 stamt het alweer Zonder Pardon.

Misschien wel een domme vergissing. Misschien een verduisterde zon. Voor de zekerheid een kleinere liefde. Een uitvlucht zonder pardon. Nooit meer een touw of een teken. Hebben wij ooit echt bestaan? Jij hebt een man, twee wolken van kinderen. En ik, een uitstekende baan. Misschien wel een wals in de hemel. Misschien wel een blouse in een kroeg. Diep binnenin nog die brandende zin voor de dood. Is het ietsje?

misschien het gezonde verstand. Al wat ik verdicht heb, waarop ik geen zicht heb, koester jij in de palm van je hand.

Ja, ik heb het altijd al een mooi nummer gevonden. Cockney Rebel en Sebastian uit het jaar 1973. Ik draai het niet zoveel, maar af en toe zet ik het toch weer eens op een lijstje. Ik kan er zelf ook van genieten. Ik hoop van u ook in ieder geval. Van Morrison, ja, we kennen hem, de meeste mensen kennen hem van een hit. Een algemeen hit noem ik het maar, die hij ooit gemaakt heeft. Have I Told You Lately, maar de liefhebbers van Van Morrison kennen nog heel veel meer muziek van hem. Het komt wel van hetzelfde album waar het nummer op staat. Die zou van het Sunset uit 1989. Maar die gaat draaien wat ik al meer gedraaid heb. Een van die mooiere nummers die ik zelf ook heel erg mooi vind. These Are The Days, Van Morrison. Ach nee, deze moet hebben natuurlijk. Als je die doet.

Ja, dat gaat het mis. Helemaal mis. Want het is totaal verkeerde cd die ik erin heb zitten. Ik had er gewoon even op niet meer zitten, want ik heb hem echt op mijn lijstje staan. Ik had een cd van Herman van Veen er nog in zitten, maar die had ik er wel even uit moeten halen voordat ik de nieuwe erin ging stoppen. Ik zet hem netjes op het nummertje 10 wat ik op de cd heb staan. En ik ga er gewoon weer even opnieuw starten. En we gaan luisteren naar Van Morrison met het nummer wat ik al aankondigde. This are the days.

Ja, Walk On, ik ben een van die twee verzoeknummertjes die ik gekregen heb. En deze was voor Riet. Die sprak ik, regelmatig tijdens bluesbijeenkomsten hier bij de radio, maar ook ergens anders. En zij zei, maar je hebt ooit eens verteld, want ze luisteren ook regelmatig naar Starlight Souvenirs, van je mag eens wel eens een keer een nummertje aanvragen. En dat, je draait ook meestal muziek die je niet zoveel op de radio hoort. Ze zeggen, nou, ik heb een nummertje van Roy Orbison, dat hoor ik ook nooit op de radio. En dat slaat een beetje op het leven van mijn en mijn overleden man. Dus ja, kan je natuurlijk niet weigeren dan. Roy Orbison dus van het album Flowers uit het jaar 1968. Walk On, speciaal voor jou, Riet. Ja, ik draaide het al per ongeluk een klein stukje ervan. En ik weet zeker dat de man die gisteren jarig was, en ik noem geen namen, maar hij weet precies waar ik het over heb, want ook hij luistert altijd naar Starlight Souvenirs. Maar dit keer niet, dat bekende nummer, maar deze keer dan die arm om mijn schouder. Dick van Altena.

Ja, mooi nummer. Maar natuurlijk Neil Diamond met het mooie Morning Side. Maar nog zo, ik heb er al een keer wat van gedraaid samen met Emmylou Harris. Dit keer dus op zijn, een van zijn soloalbums met als titel Sailing to Philadelphia. Ik ga draaien Baloney Again.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten na aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

Atos Radio en bierradio.nl. We gaan er vanavond weer eens een ouderwetse jazz classics uitzending van maken. Allemaal prachtige artiesten van lang geleden. Maar ook met heel veel prachtige bekende standards muziek. Die waarschijnlijk ongetwijfeld ook bekend zal voorkomen. Maar toch niet zo vaak meer gedraaid wordt. Daar gaan we lekker van genieten onder het genot van een mooi bier. Het bieradvies is vandaag de Mont des Cats. Het is een trappistenbier, maar wordt gebrouwen bij de collega's van Chimay. Frans trappistenbier. Een amberkleurig bier van 7,6%. Lekker smaakvol. En heerlijk om lekker van te genieten met goede jazz. Dus laten we dus inderdaad maar gaan met die classics beginnen. En dan beginnen we natuurlijk met Charlie Bird Parker met de Yardbird Suite.

Heerlijk begin, Charlie Parker met zijn Yardbird Suite. En dan gaan we naar John Coltrane, de andere grote saxofonist uit Amerika. Die als een van de grootste vernieuwers in zijn genre gold. En ook hem draaien we in deze Jazz and Easy met classics, The Giant Steps.

echte jazz. En dat hoort in een programma als Jazz and Easy Thuis. En zeker een uitzending vol met jazz classics, zoals we vandaag doen. En bij jazz classics hoort zeker ook Art Blakey, die jazz drummer en bandleider. En jarenlang ook de aanvoerder van de Jazz Messengers. En daar hebben we nu een nummer van klaarstaan. Het bekende nummer Along Came Betty.

Art Blakey en zijn Jazz Messengers uit de tijd van de bebop, een begintijd van de bebop. En iemand die daar ook deel van uitmaakte van die stroming, dat was Kenny Burrell, een Amerikaanse jazzgitarist. En hij is een van de weinigen uit die tijd van de oude garde die nog leeft. 93 jaar is die. Al die anderen zijn inmiddels naar het Rijk der Jazz hemel of huis, maar Kenny Burrell leeft nog. Maar wij hebben een ouwtje van hem en ook wel een van zijn bekendste hits, zullen we maar zeggen. En dat is Midnight Blue.

Kenny Burrell met zijn jazzklassieker Midnight Blue. In deze uitzending vol met jazz classics. Dan is het een klein bruggetje naar Joe Henderson, die geweldige tenorsaxofonist uit Amerika. Ook hij al sinds 2001 in het rijk der jazzhemelen. Maar een van zijn bekende nummers uit die tijd is de Blue Bossa.

Lekker 8 minuten lang Joe Henderson met zijn band en de Blue Bossa. Allemaal jazz classics in deze uitzending van Jazz and Easy. En bevalt me eigenlijk prima. En zeker als we nu ook Miles Davis aan de trompet gaan laten. Niet aan het woord, maar aan de trompet. In 1958 bracht hij zijn album Milestones uit. Dat wordt toch wel gezien als een van de moderne jazz albums uit de jaren 50. Prachtige muziek met grote artiesten. Ook John Coltrane doet weer mee. We gaan er maar lekker naar luisteren. De Milestones.

Prachtige klassieker van Miles Davis. Zijn Milestones nummer dat oorspronkelijk Miles heette. Maar later is verworden tot Milestones. En een prachtig album trouwens. Over klassiekers gesproken. Thelonious Monk. Die ook al in 1982 naar het Rijk der Jazzhemel is verhuisd. Ook hij is natuurlijk als pianist een guru op het gebied van de jazz. En maakte heel bijzondere muziek. Luister maar naar een van zijn klassiekers. Mysterioso.

Ja, dat is typisch Thelonious Monk met zijn beetje frivole pianospel. En altijd leuk om naar te luisteren. We gaan naar Wayne Shorter, over grootheden gesproken. Hij speelde onder andere met Art Blakey in de Jazz Messengers. Hij speelde met Miles Davis in de grote band. Hij speelde daarna jarenlang in Weather Report, die een beetje funk jazz rock band. En hij heeft heel veel solo dingen gedaan. Een grootheid was het. Hij is in 2023 naar het Rijk der Jazz Rebellenvuist. Wij gaan naar hem luisteren met een van zijn grote klassiekers, Speak No Evil.

Ja, en dit nummer gaat nog 3,5 uur door. En is prachtig mooi natuurlijk. Maar we willen ook nog even naar die andere saxofonist, Gary Mulligan, ook uit Amerika. Een grootheid was ook hij, met name zijn bariton sax. Maar hij speelde ook klarinet en hij was ook componist. En hij arrangeerde van alles en nog wat. Een grootheid in de jazz. En we gaan luisteren naar zijn klassieker Burney's Tune.

De muziek van Gary Mulligan met zijn quartet. We gaan nog even naar Bill Evans, want we hebben eigenlijk nog veel te weinig pianomuziek gehad. Alleen Thelonious Monk. Dus Bill Evans met zijn piano en zijn klassieker Waltz for Debbie.

Een terecht applaus voor Bill Evans op de vleugel met Sam Waltz voor Debbie. Over klassiekers gesproken. We hebben al veel saxofonisten laten horen, pianisten, trompetisten. Maar we hebben nog geen vibrafoon laten horen. En dan moeten we natuurlijk naar Milt Jackson. Een grootheid was dat in de jazzwereld met zijn Modern Jazz Quartet. Een van de langst bestaande bands in de geschiedenis van de jazz. En we gaan naar hem luisteren met zijn vibrafoon. Beck's Groove.

En we moeten helaas Milt Jackson tijdens de pianosolo wat weghalen. Want we zijn bijna aan het eind van de uitzending. En we willen ook Lou Donaldson, de saxofonist, nog even aan het woord laten. 98 jaar is hij geworden. 2024 overleden. Naar het Rijk der Jazzhemelen. Ja, het was een uitzending vol met jazz classics. Hopelijk heeft u ervan genoten. Ik vond het wel weer eens erg lekker om dat allemaal terug te horen. Als u genoten heeft, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob de Breeën voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
10: Ja, beste luisteraars, die gelegenheid om eigen beelden bij klanken te maken kunt u vanavond echt te baat nemen. Ik heb hier staan onder andere Dagda, John Evangelis en Forgotten Sky, John Kerr en eens even kijken, nog veel meer. Sojan en Steve Morgan. Wel een gemêleerd gezelschap om uw beelden daarbij te maken. Het is lekker warm in deze studio op het ogenblik. Studio.

Green of Spring van Stive Morgan. En die laten we netjes overlopen in de klanken van Dagda. En dit is Lost Myths. Lost Myth of Crete.

Flight of the Raven. En naast de wat onbekendere namen, vanavond natuurlijk ook bekende John Evangelis. I'll find my way home.

Time. Deze klanken vanavond in Straks als de Nacht Valt. En ja, onbekende mensen, deze zijn in elk geval. Dit is de Duitse groep Faun. Wel uit hun stemgeluid.

Karma Cosmic met Mountain Silence. En zo hebben wij vanavond zeer zeker ook nog plaats voor de Jonkeur vanavond. Dit is Good Old Jonkeur met zijn Love You.

One Last Look. Maar we gaan dat natuurlijk niet te letterlijk nemen. Een laatste blik vanavond hier straks als de nacht valt. Aflevering 1762 was dat. En we gaan er zo direct uit met sfeervolle gevoelige en bovenal elektronische klanken zoals altijd. En ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer nieuwe klanken hebben om beelden bij te gaan maken. Dat kan natuurlijk alleen maar zijn het programma dat u kent in Ridderkerk en wijde omstreken. Straks, als de nacht valt.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vosinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdi heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hoge Banweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's.